Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen.

Politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met mannenmacht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is

alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein, die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond, kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landes. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk. Ik wil je

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer, die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisis

Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogacar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour. Voor de Belg Evenepoel, beste Nederlander in het klassement, was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Hallo.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
2: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandagochtend overheerst de bewolking en er zou nog een licht buitje kunnen vallen. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag af en komt de zon geregeld tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het verder droog. De wind waait zwak tot matig uit een westelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag oploopt naar zo'n 22 of 23 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Vannacht wisselen opklaringen en wat bewolking elkaar af. Bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 graden.

0: Yeah.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein, die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond, kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat door een ongeluk 5 kilometer file tussen De Meren en Woerden. Er is een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer file. Er liggen dingen op de weg en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden, 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel, met
8: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze maandagochtend overheerst de bewolking en er zou nog een licht buitje kunnen vallen. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag af en komt de zon geregeld tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het verder droog. De wind waait zwak tot matig uit een westelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag oploopt naar zo'n 22 of 23 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Vannacht wisselen opklaringen en wat bewolking elkaar af. Bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die is wel heel belangrijk, zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Oekraïne heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov kwamen 2 mensen om, meldde het lokale bestuur. Ook vielen er 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door vallende brokstukken van de drones. In de stad Belgorod vielen er bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen, zeggen de regionale autoriteiten. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. Er is iemand aangehouden. Een 2e verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben geschoten. Maar over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement in Seattle heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonk het eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 tot 10 jaar. Dan nog het weer. Af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandagochtend overheerst de bewolking en er zou nog een licht buitje kunnen vallen. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag af en komt de zon geregeld tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het verder droog. De wind waait zwak tot matig uit een westelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag oploopt naar zo'n 22 of 23 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Vannacht wisselen opklaringen en wat bewolking elkaar af. Bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die is wel heel belangrijk, zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: De Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Oekraïne heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov kwamen 2 mensen om, meldde het lokale bestuur. Ook vielen er 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door vallende brokstukken van de drones. In de stad Belgorod vielen er bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen, zeggen de regionale autoriteiten. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. Er is iemand aangehouden. Een 2e verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben geschoten. Maar over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement in Seattle heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonk het eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 tot 10 jaar. Dan nog het weer. Af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express.

En het is maandag 27 juli 2026. Goedemiddag allemaal. En welkom bij het lekkere tussendoortje van in de middag. De Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma. Met informatie en lekkere muziek. Voor het begin van de vakantieperiode.

Lekker voor de vakantie. Een room with an ocean view. Dit is wat anders. Lekker. Komt uit 2024. Is er een van Joseph Brown uit Engeland. Maar je wordt er vrolijk van. Het is 27 juli 2026. Zon ging op om 5 uur 48. Gaat onder om 21 uur 38. Betekent zo'n 15 uur en 50 minuten dat je hem tegen kunt komen.

Kwam uit 1978 en het was van de groep Giddy Up Park. En ze hebben dat heel knap gedaan. Kunnen we al naar buiten kijken? Is die er al? Het zou beter worden. Het wordt weer wat warmer en zo. Dit is Koos Albers en Yvonne. En ze hebben het over de zomerzon.

0: 1996, Koos Alberts en Yvonne, een zangeres die die vond om dit plaatje op te nemen. En het heette natuurlijk de Zomerzon.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Boy George en zijn Culture Club. Do you really want to hurt me? En dat is de titel, 1982. Do you really want to make me cry? Ik ga maar niet huilen hoor, het is zo vervelend. Nou, vooruit. Doen we eerst even de verjaardagen weer. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. Laten we het daar beginnen. Misschien heb je het al gevierd, maar vooruit. Zijn er nog andere jaren? Natuurlijk, jij bent ja, maar ook Theo Jansen. Een voormalig profvoetballer. Hij heeft bij een aantal clubs, Ajax, Twente. Maar vooral Vitesse. Hè, Vitesse. Theo is geboren op 27 juli 1981. Wordt inmiddels 45 jaar. Ook jarig is Jeroen Tjepkema. Dat is een Nederlandse nieuwsredacteur en nieuwslezer. Jeroen is geboren op 27 juli 1970 en hij wordt 56 jaar. Ook jarig is Philip Freriks, Nederlandse journalist, columnist en tv-presentator. Van de slimste mens onder andere en het tv-journaal. Hij is een beetje in, nou, hij is niet helemaal in rust, maar hij is gewoon nog goed bezig. Philip is geboren op 27 juli 1944 en hij wordt 82 jaar. Tijd voor een feestie!

Gold. En in 1980 scoorden ze deze plaat. Een hitje toch wel. Dance Yourself Dizzy. En ik heb nog een paar wist u dat. 27 juli 1940 maakt Bugs Bunny zijn entree in een cartoon. En op 27 juli 1986 verslaat de Amerikaan Greg LeMond zijn Franse teamgenoot, kan je nagaan, Bernard Hinault. En wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. En zeker niet de laatste keer. En 27 juli 1990 rolt de laatste Deux Chevaux van de lopende band in de Citroën-fabriek in Portugal toen de tijd. Nou, toen zei het eerste lelijke eentje: Follow the leader.

is een soort links-rechts geworden. Doen ze wel eens bij het voetballen. Follow the leader, ja. De Soca Boys en Follow the Leader. En die kwam alweer van een tijdje geleden. Om precies te zijn was het 1998. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek. Ik hou van Hollands. En daarmee gaan we terug in de jaren 60. Jongens, jongens, jongens. Een zwoele, zotte zomer 1963. Tony Vos was eigenlijk een saxofonist. Maar ook producer, componist. En was getrouwd met Tineke de Nooi ooit nog. Tony Vos met een zwoele, zotte zomer.

0: Vos en die zwoele, zotte zomer. Met jou natuurlijk erbij, hè, Tineke de Nooi was er onder andere bij. Hij was bij Phonogram ook nog platenproducer volgens mij. Dus dat waren nog eens tijden. Tony Vosje moet het maar onthouden. Het weer voor vandaag en morgen. Dan hoor je hier bij RTV Ridderkerk.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag zagen we in de ochtend vrij veel bewolking overtrekken. Er viel hier en daar nog wel een spatje. Maar de kans nam later in de ochtend gewoon weer af. En in de middag kan de zon geregeld doorbreken. Bewolkte en zonnige momenten wisselen elkaar dan af. En bij een zwakke tot matige wind uit het westen komt de temperatuur opnieuw uit rond de 22, misschien wel 23 graden. In de nachtelijke uren koelt het dan weer af tot rond de 16 graden. Minimumtemperatuur 16 graden, max 22. Zonkans 55%, neerslagkans 25%. Weercijfer voor vandaag is een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk aan zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur stijgt naar 34 graden Celsius overdag. En 's nachts is het ongeveer 17 graden. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag wordt het overdag weer wat koeler, maar 's nachts weer wat warmer. De temperaturen overdag zijn dan dinsdag 28, woensdag 34 graden, donderdag 30, vrijdag 27, zaterdag 28 en dat geldt ook voor de zondag 28 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk. Estoy loca.

0: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
1: In augustus is er een expositie met wolschilderijen in de IJsvogel, het bezoekerscentrum van het Waalbos. En Kelvin Wilson beschrijft tot in detail het lot van de kampzusjes in zijn oorlogsverhaal. En Betty's Blue Hearts zorgt weer voor een sfeervolle bluesavond op het Sint-Jorisplein. En er was weer voldoende belangstelling. En dat is leuk om te zien en te horen. En niet alleen te lezen via de website van RTV Ridderkerk, maar ook via RTV Ridderkerk app kun je dit soort berichten teruglezen.
0: Radio Ridderkerk.
1: Brengt ons bij een plaat uit 1979. Het is er een van Nick Lowe. En die is getiteld Cruel to be Kind.

Nick Lowe en Cruel to be Kind. Een plaat die je niet zoveel meer hoort tegenwoordig. Maar best goede platen die je dan niet meer hoort. Dat is zonde. Ik heb nog wat dingen uit de agenda. Dinsdag 28 juli, 12 tot 14 uur... is er een Oosterse zomerse lunch in het wijkvoorzieningencentrum in Bolnes. Chef-kok Radwan en zijn assistent Abdul staan deze zomer weer met passie in de keuken voor de bewoners van Bolnes onder andere. In samenwerking met Calypso. Aanmelden moet je bij Facet Bolnes aan de Noordstraat 255A. En deelname is €6,50. Dus dat is te doen voor een hele bijzondere lunch. En donderdag, daar komt de donderdag 30 juli, van 2 tot 4 uur... is er een wandeling door de Gorzen. Facet organiseert daar een exclusieve wandeling onder leiding van een deskundige gids die uitgebreid vertelt over de rijke flora en fauna van het hele gebied. Aanmelden via Facet Ridderkerk. Dat kan via info@facetridderkerk.nl.

Dat is Kabula en ze hebben het over een Fiesta Latina. En die komt uit 2026 en ik hoorde Argentinië in Spanje. Die hadden waarschijnlijk een voorspellende gave. Eens kijken of het weer vandaag zo'n zwoele zomernacht wordt.

0: De hit voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Die willen we allemaal wel. De combinatie afgelopen week op de voorpagina. De 1000ste fiets uitgereikt. Mede dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. En zaterdag 29 augustus is er weer Klassiek op de Waal. Met onder andere Ars Musica. En dat zijn grote successen geweest de afgelopen jaren. Deze week in de Blauwkei, heb je hem gemist? Dan kun je hem altijd nog even bekijken via www.ridderkerk.nl. Kon je onder andere lezen over de natuurspeeltuin en het bewegingspark dat geopend is. Geen ontheffing voor het consumentenvuurwerk tijdens de oud- en nieuwviering. En oevers aangepakt en die zijn lekker schuin, natuurvriendelijk en kleurrijk. Dat is mooi, hè? Je leest het allemaal in de Blauwkei van afgelopen week. En dan is het de hoogste tijd voor...
1: Top 40 Trio.
0: Op de maandag zitten we in week 31 van 1966. Op 3 de Beatles met Paperback Writer. Ging van 2 naar 3 in de zesde week van 9 weken. Op nummer 2 Frank Sinatra met The Strangers in the Night. Van 3 naar 2 in de negende week van 16 weken. En op 1 nog steeds The Kings met Sunny Afternoon. Die stond al op 1 in de vijfde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers in diezelfde week 31, 1966. Op 38 Elvis Presley met Love Letters. Zouden 5 weken in staan. Op 34 The Association. Association met Along Comes Mary, 4 weken genoteerd. Op 33 The Birds met 5D, oftewel The Fifth Dimension. De 3 weken dat hij erin stond, kun je hem hebben gehoord. En de 26e plek was voor Bob Dylan, I Want You. Die ken je vast nog wel, 7 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer op nummertje 17, The Trucks, With A Girl Like You. En die zou er 14 weken in staan.
1: Top 40 Trio. Nummer 34.

0: The Association. And Along Comes Mary, nieuw binnen op 34.
1: Top 40, toch trio.
2: Nummer 26.

Morgen zijn we er weer. Maar straks eerst de riddermatinee. Fijne dag verder en bedankt voor het luisteren. Maar blijf erbij.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

is maandag 27 juli. We zitten in week 31 op dag 208. En tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. Daarin en algemeen en lokaal nieuws. We hebben natuurlijk informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. We begonnen met Smokey Robinson en Just Sear uit de jaren 80. Leuk dat je erbij bent, fijn dat je blijft. Ik zeg goedemiddag allemaal. Het is zo lekker warm met deze zomer, hè? Over deze zomer gesproken. Gentle and

En dat allemaal deze zomer. Jentel en de Boer, eigenlijk natuurlijk cabaret maken ze. Maar af en toe hebben ze hele leuke liedjes, leuke teksten. Want, ja, kom er maar op, hè. De Côte d'Azur. Dat waren de dames Jentel en de Boer met deze zomer uit 2020. Een beetje zomerse klank, hè.

0: een aardige hit mee. Voor het weer gaan we uiteraard naar rtwridderkerk.nl. En heb je zin in een uitgebreid verhaal? Nou, dan weet je het wel, hè. Weerstationridderkerk.nl. Het weer voor deze dag.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtwridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan even op weerstationridderkerk.nl. Want dat doen wij ook. Vandaag zagen we in de ochtend vrij veel bewolking overtrekken. Er viel hier en daar nog wel een spatje regen, maar de kans nam later in de ochtend gewoon weer af. En in de middag kan de zon geregeld doorbreken. Bewolkte en zonnige momenten wisselen elkaar dan af. En bij een zwakke tot matige wind uit het westen komt de temperatuur opnieuw uit rond de 22, misschien wel 23 graden. In de nachtelijke uren koelt het dan weer af en dan komt het rond de 16 graden uit. Minimum temperatuur 16 graden, max 22 graden. Zonkans 55%, neerslagkans 25%. Weercijfer voor vandaag en nacht. Straks in 2 uur van de Riddermatinee kijken we even vooruit op het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

de Studio Sportzomer. En zo komen dit soort plaatjes ook in de top 40 terecht. Mafiki Solo. En het nummertje heette Marabi. Maar dat had je misschien al een beetje kunnen horen. Zo gaat dat nog een beetje. 2010.

0: beroemde plaat uit 1965, beroemde artiest ook. Natuurlijk Astrud Gilberto, samen met Antonio Carlos Jobim. En die maakte daar een prachtige plaat van. En niet alleen zij, want het is een plaat die door vele artiesten gecoverd is. Eens kijken hoe het met het lokale nieuws is.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Mooi, hè? De burgemeester was op bezoek bij de bouwstad tijdens de kleurrijke verfdag. Maar inmiddels is ook de bouwstad 2026 weer afgesloten. En voortgang nieuwbouw rug aan rug woningen aan de Kievitsweg in Bolnes. Die zijn nu heel goed zichtbaar inmiddels. En Maud van Sint-Truijen is vervroegd met pensioen gegaan en is nu vrijwilliger in Hospice de Riede in Ridderkerk. En dat is een rol van betekenis, zegt ze zelf. En terecht. En voor details en meer informatie kijk je op www.rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

Het is amazing, hè? Mamma mia. George Michael. 2004. Dus ik kan nu nog uren doorgaan. Wat ook de uren nog door kan gaan, zijn al die activiteiten in Ridderkerk. Zijn er nogal wat, hè? In de wijkcentra. Ja, er wordt wel een beetje vakantie gehouden, maar er zijn toch nog wel wat activiteiten. En natuurlijk, aanstaande vrijdagavond is er weer een Ser Zomeravondconcert. Vanaf 19:30 kun je gaan luisteren naar zanger Peter Preston. En ook kijken als je er naartoe gaat. En van maandag 17 augustus tot zaterdag 22 augustus, dan is het weer zover. De jeugdwielertour 3x2 gaat weer van start. En wij met Radio 3x2 zijn er natuurlijk bij.

0: Kwam in 1966 in de top 40 in deze periode. Vergelijkbaar zo'n beetje. Love Letters. En dat was natuurlijk het geluid van Elvis Presley. Het is de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar, dit keer van John Legend. Een pseudoniem van John Roger Stevens. Geboren op 28 december 1978. Een Amerikaanse rhythm and blues en soulzanger. Hij is ook tekstschrijver, hij is producer. En in 2004 brak hij door met zijn eerste album Get Lifted. Geproduceerd door Kanye West. Daarnaast heeft hij samengewerkt met onder meer Jay-Z, ja, Lauryn Hill en The Black Eyed Peas. Legend die beschrijft zijn eigen muziek als soul met gospel-invloeden, gemixt met hip-hop en een feel-good sound. Inmiddels heeft hij al 9 albums gemaakt en de singles in Nederland 21. In de tipperaden zijn er 9 blijven hangen en in de top 40 zijn er 12 terechtgekomen. Zijn grootste hit in Nederland is All of Me. Wij gaan die plaat draaien uit 2014. Uit 2007 draaien we PDA. Dat staat niet voor persoonlijke digitale agenda, maar voor Public Display of Affection. We just don't care. En dat is natuurlijk het geluid van John Legend. Want hij zit dit keer in...
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: 2014 All of Me zijn grote hit tot nu toe in Nederland. En uit 2007 de PDA We Just Don't Care. PDA, dan gaat het over Public Display of Affection. En wat bedoelen ze daarmee? Nou, gewoon lekker in het openbaar een grote hug. Kushandje, gewoon kusjes doen. Lekker in het openbaar. Heel erg PDA dus. Je hebt geluisterd naar De Dubbelaar.
1: De Dubbelaar.

Ik heb een zwak voor het Hammond-orgel op de een of andere manier. Maar komt uit de jaren 60 deze, 1966 om precies te zijn. Heette Summer Samba en het was er een van Walter Wanderley. En dit is Avant de nous dire adieu.

0: mooie titel is dat toch? Puisque l'amour s'en va. Avant de nous dire adieu. Puisque l'amour s'en va. Komt uit 1976 en is het alleen van Jean Manson.
1: Adieu.
0: Adieu, dag. Woensdag 5 augustus, dan is het zover. Het wijkvoorzieningencentrum Bolnes wordt omgetoverd tot een Haiti kinderrestaurant. Maar de kinderen gaan daar het werk doen en de senioren gaan de Haiti doen. Want op woensdag 5 augustus verandert dat hele Bolnes verhaal in een sfeervol kinderrestaurant. Kinderen uit de Ridderkerk die gaan dan die dag zelf aan de slag met het voorbereiden van een heerlijke Haiti. En de senioren die gaan het lekker oppeuzelen. Je leest het allemaal op www.uitagendaridderkerk.nl. En hoe je mee kunt doen, dat lees je daar ook. Zowel als senior of als kind.

0: Zeg het dan. Zeg het dan.
1: Don't say you'll leave me this summer. Albert West. Blijf deze zomer lekker actief en doe mee met de sportieve wandelingen in het Oosterpark. Georganiseerd door Facet Ridderkerk. En tijdens deze actieve ochtendwandelingen, ja, het is in de ochtend, loop je in een stevig tempo door het park. En ondertussen, onderweg, doe je dan verschillende oefeningen die bijdragen aan kracht, balans, lenigheid en stabiliteit. De oefeningen die worden rustig uitgelegd en begeleid, waardoor iedereen op zijn eigen of haar eigen niveau kan meedoen. De wandelingen die vinden plaats op de dinsdagen. Dus morgen is er een, 28 juli. En dinsdag 4 en 11 augustus is er ook weer een. En dat is allemaal van 10 tot 11 uur. En de start is aan de Oosterparkweg nummer 17A.

0: Mieke en vader Abraham. La, la, la, la, la, la. Die la la la, heel wat af, hè? La, la, la, la, la, la. Ze komen in de zomertijd wel door. La, la, la, la. En dat deden ze allemaal in 1975.
1: En ze haalden er ook de top 40 uiteindelijk mee. Vader Abraham en Mieke.
0: De eerste uur van deze riddermatinee zit er alweer bijna op. En we komen terecht bij Silvio, ook zo'n Nederlandse groep.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Hans Magieto.

We zijn gestart met 2 uur van deze aflevering van de Ridder Matinee. Het is maandag. Tot 3 uur zijn we bij je. En we begonnen het uur met The Island in the Sun. Maar dan de uitvoering van Weezer. En dat is een hele andere dan je misschien zou kennen. We hebben nog genoeg meer bekende platen voor je. Zoals deze van Eros Ramazzotti. Met zijn canzone.

0: Beste una canzone. Dat betekent een beetje als één liedje genoeg zou zijn om de wereld te gaan veranderen met muziek. Dan zou dat toch wel geweldig zijn. Dat zou ook geweldig zijn. Waar het niet dat dat met een heleboel mensen op deze wereld niet zou gaan lukken. En vooral leiders van deze wereld. Maar dat is een heel ander onderwerp. Wij hebben voorlopig even een ander itempje. En dat heet het weer.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag in de kerk maximaal 22, misschien wel 23 graden. Zonkans 55%, neerslagkans 25%. Weercijfer voor vandaag een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk aan zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur die gaat stijgen naar misschien wel zo'n 34 graden op woensdag. Dat is dan de overdagtemperatuur gelukkig, want 's nachts is het ongeveer 17 graden Celsius. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag wordt het overdag iets koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. Dat is altijd een hele bijzondere. De overdagtemperaturen dinsdag 28, woensdag 34, donderdag 30, vrijdag 27 en zaterdag en zondag 28 graden Celsius.
1: Radio Ridderkerk op

Clouds Across the Sun. Hè? Wat was het ook alweer? The Sun. Ja, het was het weer een beetje van vorige week. En dan in één zinnetje gevat. En dat waren de dames van Eugene die ik ooit een keer heb gezien op het Jorisplein. En dat was live gewoon hartstikke goed.

prachtige dingen voor het leven. Peace, love and happiness van de Amsterdamse zangeres Sandy Dane. En dat is de artiestennaam van Sandy Danielle Tauslanger. Een singer-songwriter uit Nederland.

0: De meest recente single van Teddy Swims. En die zwemt lekker de top 40 in met Breaking Up in Reverse. Het is tijd voor het lokale nieuws.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Betty's Blue Hearts die zorgde weer voor een sfeervolle bluesavond op het Sint-Jorisplein. Je kunt het verslag zien en lezen, want er staan weer mooie foto's gemaakt. En het Bruin Café van afgelopen zaterdag bracht de buurtbewoners weer samen in het Reijerheim. Een mooi initiatief, hartstikke goed. En komende weken is er aanvoer van grond voor het bouwen van 97 flexwoningen op de locatie tussen de Sportlaan, de Rotterdamseweg en de Beneden Rijweg. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

1966, Frank Sinatra. In the summer wind. Uit het American Songbook. Een klassieker. En die is getiteld The Summer Wind. Donderdag 30 juli van 2 tot 4 uur voor de liefhebbers, de natuurliefhebbers om precies te zijn, is er een wandeling in de Gorze. Ze krijgen dan de kans om het bijzondere natuurgebied de Gorze op een verrassende manier te beleven. Facet organiseert een exclusieve wandeling onder leiding van een deskundige gids die uitgebreid vertelt over de rijke flora en fauna van het hele gebied. Je moet je wel even aanmelden bij Facet Ridderkerk, want vol is vol natuurlijk.

0: principe komen ze jaarlijks naar Nederland voor een aantal concerten. En die zijn altijd uitverkocht. De groep Venice. En Chemistry kwam uit 2013. Vrijdag 14 augustus van 8:30 tot 11:30 is er een speciaal bierenproeverij. En in het kader van het zomerfestijn organiseert Facet in samenwerking met Hopping Borders op vrijdag 14 augustus een gezellige en smaakvolle bierproeverij in de Kaartenmakerstraat nummer 5 in Ridderkerk. Kost wel even wat, €32,50 per persoon, maar dan heb je ook wat, hè. En ik zou op de fiets of lopend komen. Lees het allemaal in www.uitagendaridderkerk.nl voor wat je allemaal kunt doen en hoe je het zou moeten doen. Dan is het weer de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Dubbelaar komt dit keer van Robert, oftewel Rob de Nijs. Geboren op 26 december 1942, overleden op 16 maart 2025... was een Nederlandse zanger, acteur, was die ook nog, ja. En zijn muzikale loopbaan leverde een reeks succesvolle nummers op. Waaronder natuurlijk Bangerhart, zijn enige nummer 1 hit uit 1996. En ja, zijn albums die bereikten de top van de album Top 100, bijna allemaal. En voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek werd de Nijs in 2000 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Een jaar later ontving hij de Radio 2 Zendtijdprijs. Een onderscheiding voor artiesten met een blijvende bekentenis. Met een blijvende betekenis voor de Nederlandse radio. Nou, dat is ook zo. Wij gaan draaien uit 1977. Toen best wel een mooi nummer. Er werd wel over gesproken. Het werd zomer. Luister maar naar de tekst. En uit 2021, een van de laatste platen die hij heeft uitgebracht. En dat is de plaat Witte Duif. Je gaat luisteren naar De Dubbelaar.
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

0: bibliotheek kan zien, is dit de meest recent uitgebrachte single ooit. 2021, De Witte Duif. En uit 1977, hij was 16, zij was 28. Een soort Lessons in Love onder de titel Het werd zomer. Je hebt geluisterd naar Rob de Nijs.
1: De Dubbelaar.

De groep kreeg vast nog wel Exception. En in 1969 scoorde ze een hit met deze Air. Ik heb de site van de combinatie er nog even bij gepakt. De combinatie Ridderkerk.nl. ANWB Automaatje helpt deze zomer, staat er als kop. En de ANWB Automaatje Ridderkerk helpt ook tijdens de zomer inwoners die minder mobiel zijn en tijdelijk geen beroep kunnen doen, bijvoorbeeld op mantelzorgers of kinderen of buren of andere vaste chauffeurs, om bijvoorbeeld te gaan naar de huisarts of het ziekenhuis, familie of noem het maar op, de supermarkt. Het kan allemaal lastig zijn en in deze zomerperiode helpt de ANWB met het automaatje. En dat is hartstikke goed dat dat helpt. Daar zijn we heel blij mee. ANWB, automaatje. Lees het verhaal. Het stond afgelopen week in de combinatie Ridderkerk.nl.

Pac-Man Turner Overdrive. En looking out for number one. Kan ik je ondertussen nog even vertellen dat het best goed is om af en toe eens op het gemeentejournaal te kijken. Oftewel www.ridderkerk.nl. Daar vind je de site van de gemeente Ridderkerk en daar vind je ook het laatste nieuws. En ook wat er bijvoorbeeld afgelopen week in de Blauwkei heeft gestaan. Daar stond deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse vooraf in het zonnetje gezet. Mooi, hartstikke goed allemaal. En aanvoer van grond voor de bouw van de flexwoning is gestart. En geen ontheffing voor consumentenvuurwerk in Ridderkerk. En dat heeft allemaal met de oud en nieuw te maken. Zo'n plaat kan nog wel uren doorkabbelen, maar we hebben meer te laten horen. Glenn Campbell en Bobby Gentry. We gaan naar 1969. And all I have to do. Dream.

Lekker dromen met natuurlijk Glen Campbell en Bobby Gentry. Ik heb nog zo'n mooi stel, namelijk de Beach Boys samen met Willie Nelson.

meer radio, maar bij ons hoor je het wel. Hè? Dit soort mooie muziek trouwens. Want de Beach Boys samen en Willie Nelson, dat is toch wel een hele bijzondere combinatie. En dit is Willeke Alberti. Ze is op bezoek in het oude huis.

Huizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging op de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

cheese around me, I just feel so good. So good.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. Het gebouw van transportbedrijf DSV in Rotterdam is dit weekend beklad met oranje-rode verf. Het pand aan het Willemsplein was eerder dit jaar ook al het doelwit van bekladdingen, net als vestigingen buiten Nederland. Pro-Palestijnse activisten bekladden hun gebouwen met verf omdat ze denken dat het bedrijf wapens en onderdelen levert aan de grootste wapenproducent van Israël. In een Duits hotel is gisteren een Nederlander doodgevonden in zijn hotelkamer. De man had voor één nacht geboekt in Rees, net over de grens bij Nijmegen, maar had niet op tijd uitgecheckt. Toen personeel ging kijken, vonden ze de Nederlander. De politie denkt dat het een misdrijf was en is een onderzoek gestart. En in het noorden van Parijs zijn 3 vrouwen aangevallen met een mes. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media niet in levensgevaar. De vrouwen werden aangevallen met keukenmessen. Op internet gaan beelden rond van een man die met 2 messen liep te zwaaien. Die man werd niet veel later aangehouden door een politieagent die op dat moment niet aan het werk was. Het weer zonnig, droog en maximaal 22 graden. Vanavond ook nog geregeld zon met af en toe wat bewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Beide bijzonderheden deze middag in het westen van het land op de weg. Een paar opvallende files. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer en dat kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandagochtend overheerst de bewolking en er zou nog een licht buitje kunnen vallen. In de loop van de ochtend neemt de kans op neerslag af en komt de zon geregeld tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het verder droog. De wind waait zwak tot matig uit een westelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag oploopt naar zo'n 22 of 23 graden. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Vannacht wisselen opklaringen en wat bewolking elkaar af. Bij weinig wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 16 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne, die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van €7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En de vrouw die werd doodgereden op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. Daarna stak hij ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride Mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Overschie ook nog eens 5 minuten op onthoud. En op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel kost het je ook nog eens 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nou, het is echt vakantie in onze regio en dat zien we ook op de weg. De meeste vertraging daar nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein vanuit Rijswijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

208. En het is maandag 27 juli 2026. Goedemiddag allemaal. En welkom bij het lekkere tussendoortje van in de middag. De Sandwich Express. En dat is een licht verteerbaar programma. Met informatie en lekkere muziek. Terwijl het begin van de vakantieperiode. De Summer Holiday. 1963, Cliff Richard. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. Als we het dan toch over vakantie hebben. Dan is het nog een beetje uitzicht ergens op het vakantieadres. Ik heb hier een Ocean View.

Lekker voor de vakantie. Een room with an ocean view. Dit is wat anders. Lekker. Komt uit 2024. Is de een van Joseph Brown uit Engeland. Maar je wordt er vrolijk van. Het is 27 juli 2026. Zon ging op om 5 uur 48. Gaat onder om 21 uur 38. Betekent zo'n 15 uur en 50 minuten dat je hem tegen kunt komen.

En ze was van de groep Giddy Up Park. En ze hebben dat heel knap gedaan. Kunnen we al naar buiten kijken? Is die er al? Het zou beter worden. Het wordt weer wat warmer en zo. Dit is Koos Albers en Yvonne. En ze hebben het over de zomers.

0: 1996, Koos Alberts en Yvonne, een zangeres die die vond om dit plaatje op te nemen. En het heette natuurlijk de Zomerzon.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Boy George en zijn Culture Club. Do you really want to hurt me? En dat is de titel, 1982. Ga maar niet huilen hoor, het is zo vervelend. Nou, vooruit. Doen we eerst even de verjaardagen weer. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd. En maak er een gezellige dag van. Laten we het daar ben. Misschien heb je het al gevierd, maar vooruit. Zijn er nog andere jaren? Natuurlijk, jij bent jaar, maar ook Theo Jansen. Een voormalig profvoetballer. Bij een aantal clubs, Ajax, Twente. Maar vooral Vitesse. Hè, Vitesse. Theo is geboren op 27 juli 1981. Wordt inmiddels 45 jaar. Ook jarig is Jeroen Tjepkema. Dat is een Nederlandse nieuwsredacteur en nieuwslezer. Jeroen is geboren op 27 juli 1970 en hij wordt 56 jaar. Ook jarig is Philip Freriks, Nederlandse journalist, columnist en tv-presentator. De slimste mens onder andere in het tv-journaal. Hij is een beetje hij is niet helemaal in rust, maar hij is gewoon nog goed bezig. Philip is geboren op 27 juli 1944 en hij wordt 82 jaar. Tijd voor een feestie!

Gold. En in 1980 scoorden ze deze plaat. Een hitje toch wel. Dance Yourself Dizzy. En ik heb nog een paar wistudatjes. 27 juli 1940 maakt Bugs Bunny zijn entree in een cartoon. En op 27 juli 1986 verslaat de Amerikaan Greg LeMond zijn Franse teamgenoot, kan je nagaan, Bernard Hinault. En wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. En zeker niet de laatste keer. En 27 juli 1990 rolt de laatste Deux Chevaux van de lopende band in de Citroën-fabriek in Portugal toen de tijd. Nou, toen zei het eerste lelijke eentje: Follow the leader.

Dat is een soort links-rechts geworden. Doen ze wel eens bij het voetballen. Follow the leader, ja. De Soca Boys en Follow the Leader. En die kwam alweer van een tijdje geleden. Om precies te zijn was het 1998. Het is de hoogste tijd voor onze rubriek. Ik hou van Hollands. En daarmee gaan we terug in de jaren 60. Jongens, jongens, jongens. Een zwoele, zotte zomer 1963. Tony Vos was eigenlijk een saxofonist. Maar ook producer, componist. En was getrouwd met Tineke de Nooi ooit nog. Tony Vos met een zwoele, zotte zomer.

0: Tony Vos en die zwoele, zotte zomer. Met jou natuurlijk erbij, hè, Tineke de Nooi was er onder andere bij. Hij was bij Phonogram ook nog platenproducer volgens mij. Dus dat waren nog eens tijden. Tony Vos, je moet het maar onthouden. Het weer voor vandaag en morgen. Dan hoor je hier bij RTV Ridderkerk.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag zagen we in de ochtend vrij veel bewolking overtrekken. Er viel hier en daar nog wel een spatje. Maar de kans nam later in de ochtend gewoon weer af. En in de middag kan de zon geregeld doorbreken. Bewolkte en zonnige momenten wisselen elkaar dan af. En bij een zwakke tot matige wind uit het westen komt de temperatuur opnieuw uit rond de 22, misschien wel 23 graden. In de nachtelijke uren koelt het dan weer af tot rond de 16 graden. Minimumtemperatuur 16 graden, max 22. Zonkans 55%, neerslagkans 25%. Weercijfer voor vandaag is een 8. Komende dagen wordt het geleidelijk aan zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. De temperatuur stijgt naar 34 graden Celsius overdag. En 's nachts is het ongeveer 17 graden. De wind die draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 3. Vanaf donderdag wordt het overdag weer wat koeler, maar 's nachts weer wat warmer. De temperaturen overdag zijn dan dinsdag 28, woensdag 34 graden, donderdag 30, vrijdag 27, zaterdag 28 en dat geldt ook voor de zondag 28 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.
2: Estoy loca.

0: 2001 is er een van Jennifer Lopez. Ain't it funny?
1: Nou, dat is het zeker wel. Op de een of andere manier.
0: Dus kijk hoe het met lokale nieuws is. Dat hoor je bij rtvridderkerk.nl. En je kunt het daar ook lezen.
2: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: In augustus is er een expositie met wolschilderijen in de IJsvogel, het bezoekerscentrum van het Waalbos. En Kelvin Wilson beschrijft tot in detail het lot van de kampzusjes in zijn oorlogsverhaal. En Betty's Blue Hearts zorgt weer voor een sfeervolle bluesavond op het Sint-Jorisplein. En er was weer voldoende belangstelling. En dat is leuk om te zien en te horen. En niet alleen te lezen via de website van RTV Ridderkerk, maar ook via RTV Ridderkerk app kun je dit soort berichten teruglezen.
2: Radio Ridderkerk.
0: Brengt ons bij een plaat uit 1979. Het is er een van Nick Lowe. En die is getiteld Cruel to be Kind.

Nick Lowe en Cruel to be Kind. Een plaat die je niet zoveel meer hoort tegenwoordig. Maar best goede platen die je dan niet meer hoort. Dat is zonde. Ik heb nog wat dingen uit de agenda. Dinsdag 28 juli, 12 tot 14 uur... is er een Oosterse zomerse lunch in het wijkvoorzieningencentrum in Bolnes. Chef-kok Radwan en zijn assistent Abdul staan deze zomer weer met passie in de keuken voor de bewoners van Bolnes onder andere. In samenwerking met Calypso. Aanmelden moet je bij Facet Bolnes aan de Noordstraat 255A. En deelname is €6,50. Dus dat is te doen voor een hele bijzondere lunch. En donderdag, daar komt de donderdag 30 juli van 2 tot 4 uur... is er een wandeling door de Gorzen. Facette organiseert daar een exclusieve wandeling... onder leiding van een deskundige gids... die uitgebreid vertelt over de rijke flora en fauna van het hele gebied. Aanmelden via Facet Ridderkerk. Dat kan via info@facetridderkerk.nl. En het kan ook eventueel telefonisch.

Dat is Cabula. En ze hebben het over een Fiesta Latina. En die komt uit 2026. En ik hoorde Argentinië in Spanje. Die hadden waarschijnlijk een voorspellende gave. Eens kijken of het weer vandaag zo'n zwoele zomernacht wordt.

0: De hit voor Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Die willen we allemaal wel. De combinatie afgelopen week op de voorpagina. De 1000ste fiets uitgereikt. Mede dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. En zaterdag 29 augustus is er weer Klassiek op de Waal. Met onder andere Ars Musica. En dat zijn grote successen geweest de afgelopen jaren. Deze week in de Blauwkaai, heb je hem gemist? Dan kun je hem altijd nog even bekijken via www.ridderkerk.nl. Kon je onder andere lezen over de natuurspeeltuin en het bewegingspark dat geopend is. Geen ontheffing voor het consumentenvuurwerk tijdens de oud- en nieuwviering. En oevers aangepakt en die zijn lekker schuin, natuurvriendelijk en kleurrijk. Dat is mooi, hè? Je leest het allemaal in de Blauwkaai van afgelopen week. En dan is het de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: Op de maandag zitten we in week 31 van 1966. Op 3 de Beatles met Paperback Writer. Ging van 2 naar 3 in de zesde week van 9 weken. Op nummer 2 Frank Sinatra met The Strangers in the Night. Van 3 naar 2 in de negende week van 16 weken. En op 1 nog steeds The Kings met Sunny Afternoon. Die stond al op 1 in de vijfde week van 12 weken. Dan de nieuwkomers in diezelfde week 31, 1966. Op 38 Elvis Presley met Love Letters. Zouden 5 weken in staan. Op 34 Yes Association met Along Comes Mary, 4 weken genoteerd. Op 33 The Birds met 5D, oftewel The Fifth Dimension. De 3 weken dat hij erin stond, kun je hem hebben gehoord. En de 26e plek was voor Bob Dylan, I Want You. Die ken je vast nog wel, 7 weken genoteerd. En de hoogste nieuwkomer op nummertje 17, The Trucks, With A Girl Like You. En die zou er 14 weken in staan.
1: Top 40 Trio.
2: Nummer 34.

0: The Association. And Along Comes Mary, nieuw binnen op 34.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 26.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier. En de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
10: en Café Bonnes.
11: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
12: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
13: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hille Dijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hille Dijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

Hartelijk goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend te beluisteren bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. Tot 12 uur zijn we aanwezig, daarna is er ook nog een grensloos weekend op de radio. Met andere woorden, ook met het komende zonnige, mooie, warme zaterdag weer zijn wij gewoon aanwezig op de radio. Nieuws en informatie bij ons dan dus uit Zwijndrecht, uit Hendrikido Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk te beluisteren. We hebben een paar leuke onderwerpen klaar liggen om voor aanwezig te zijn. Kijk even op onze website voor de aanvullingen en nog meer contactgegevens voor tips. atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl. Mooi dat hij er weer is. Ik heb het over Remco Veldhuis. Hij doet vandaag de techniek, presentatie, Aad Hoogrijk en de muziekkeuze. Als gebruikelijk in Prettig Weekend is van Kees Fles Junior.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Zomervakantie is begonnen, het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Kunnen we gaan zeilen?
2: Zeilen?
1: Ja, sail away. Dus ik denk van nou wel, dan gaan we zeilen.
2: Zeilen, ja.
1: Is de wind?
2: Kom al, ja, op het water wel.
1: Ja, dan is de zomerdag.
2: Niet al te veel, maar...
1: Is goed genoeg, toch?
2: Morgen wel.
1: We moeten allemaal nog een beetje weer erin komen, het zeilen. Ja. En dan aan het eind van de zomervakantie gaan we weer als één komeet, gaan we dan over het water in. Het weerbericht dat is weer even van het was cool, maar ik krijg het idee dat het weer voorbij is met het koele weer.
2: Klopt, ja. Ja, echt heel cool was het ook niet, maar het was gematigd zomerweer. Hè, met temperaturen een beetje rond het langjarig gemiddelde. Mm-hmm. En gisteren was het alweer wat warmer, 25 plus alweer.
1: Ja.
2: Verder een vrij droge week met een paar lichte buitjes. Maar ja, dat stelde niet zo heel veel voor eigenlijk.
1: Nee, we hebben er niks van gemerkt. De regenton is amper gevuld.
2: Ja, het regende ook met name in de nacht af en toe. Maar het bleven vooral echt hele lichte buitjes.
1: Ja, is geweest, het is klaar of komt er nog meer regen aan?
2: Ja, maar vandaag niet.
1: Oké, nou, laten we dan bij vandaag beginnen op een slotverrekening. We zien nu de zon schijnen.
2: Klopt. Nee, het is mooi weer op dit moment. Hè, zon, een paar wolkenvelden van eigenlijk een oud front wat overtrekt. En daar zit verder geen neerslag in, maar wel nog wat restbewolking. Hoort bij een lage drukgebied wat op dit moment bij de Faroe-eilanden ligt. En dat trekt verder richting het noordoosten. En daar hangen een aantal frontsystemen omheen. En die gaan ons pas eigenlijk vannacht en morgen bereiken. Vooruit vandaag dus veel zonneschijn, denk ik. De bewolking die zal nog wat verder oplossen. En vanmiddag dan zullen er ook alweer wat stapelwolken ontstaan. Bij niet al te veel wind uit een westelijke richting kan de temperatuur wel flink oplopen. Naar een graad of 26 tot 28, denk ik,
1: zo,
2: in de regio. Ja.
1: Dat begint toch weer een beetje op het zomerse weer te lijken.
2: Ja.
1: Is dat blijvend?
2: Voorlopig even wel. Mm-hmm. Maar er komt wel even een dipje tussendoor. Want vanavond en vannacht dan blijft het in eerste instantie nog wel helder. Maar in de loop van de nacht dan zien we de bewolking gaan toenemen vanuit het noordwesten. Dat is op nadering van een front wat over gaat trekken. Morgen overdag in de ochtend met af en toe wat lichte regen. Ik denk niet dat er heel grote hoeveelheden vallen. Maar het zou wat meer kunnen zijn dan de afgelopen week het geval was. Vannacht temperatuur van een graad of 15 en dan morgen dus een bewolkte start met af en toe lichte regen. Als het front voorbij getrokken is, dan zullen we misschien de zon een klein beetje gaan zien. Maar tegelijkertijd kunnen er ook weer buien ontstaan die over gaan trekken. En dat hebben we dan met name in de middag en misschien ook nog wel in de avond. Dus ja, morgen toch een wat wisselvallige dag waarschijnlijk. Zonder enorm grote hoeveelheden neerslag. Maar het hangt ook een beetje af waar de buien vallen natuurlijk. De temperatuur die doet morgen wel een gevoelige stap terug naar een graad of 22. En de wind die blijft... die trekt wat aan uit een westelijke richting. Windkracht 3 tot 4.
1: Oké. En dat was dan, krijg ik het idee, alles wat minder was. En dan wordt het alleen maar weer meer.
2: Ja, nou maandag dan hebben we nog wel te maken met een enkele bui in de omgeving. Ook temperaturen die nog wat gematigd zijn, een graad of 22. Maar de dagen daarna dan zien we eigenlijk een hoger drukgebied wat ten westen van Frankrijk ligt. Dat trekt richting Centraal-Europa en Oost-Europa in de komende week. En dat gaat bij ons zorgen voor een zuidelijke aanvoer. Met aanvoer van warme lucht tot zeer warme lucht. Dinsdag een graad of 28 al, denk ik. En droog met veel zonneschijn. En dan de woensdag en donderdag lijken op dit moment de warmste dagen te worden. Met temperaturen boven de 30 graden. Mogelijk zelfs ruim boven de 30 tot 34 graden wel mogelijk.
1: Cool.
2: Misschien zelfs nog een graadje meer. Op beide dagen wel droog. Alleen op dit moment wordt er een voren berekend op de donderdag. Dat is eigenlijk een gebied met twee tegengestelde windrichtingen. Mm-hmm. We zien het ook wel eens een soort zeewindfront, waarachter dus wat koelere luchtsoort zit. En je wordt nu berekend op de donderdag dat het in de loop van de dag wat verkoeling zou kunnen brengen in ieder geval de westelijke helft van het land. Maar dat is nog onzeker op deze termijn. En ook de dagen daarna is de verwachting vrij onzeker. Alles hangt af van de positie van het hoge drukgebied boven Centraal-Europa. Als dat iets verder naar het oosten trekt, dan gaat de ergste warmte aan ons voorbij. En dan blijft het wel zomers warm, dat sowieso, maar geen tropische excessen meer. Maar mocht dat hoge drukgebied iets dichter in de buurt liggen en een lage drukzone boven de oceaan iets verder uitzakken, dan zouden we zomaar nog in die tropische lucht kunnen blijven. Dus dat is even de grote onzekerheid voor komend weekend.
1: Is weer een week weg, hè, zeg jij dan altijd. Ja. Dus kan nog een hoop gebeuren. Ja. En toch vraag ik het je aan je. Want we zitten nou eenmaal in de zomervakantie die net begonnen is. Hoe gaat het, denk jij, na het komend weekend eruit zien?
2: Nou, voorlopig lijkt het wel op dat we met een voor langere tijd met een wat meer zuidwestelijke aanvoer te maken krijgen. Deze week was het meer noordwest met wat koelere lucht. Maar die zuidwestelijke aanvoer die zorgt in ieder geval voor toch wel aanhoudend goede temperaturen. Mogelijk dus wel zeer warm, maar... voor veel mensen zal het ook niet erg zelfs de scherpste kantjes daarvan afgaan. En ja, echt wisselvalligheid zit niet echt in de pijplijn. Het zou natuurlijk altijd kunnen dat er een paar verspreide onweersbuien gaan vallen. Maar op dit moment is er geen omkeer in zicht naar een heel wisselvallig koel zomerweer. Dat zit niet in de modellen voor zover we nu kunnen zien.
1: Ja, ja, en de droogte die gaat dus ook blijven.
2: Ja, de droogte blijft helaas. Ja, toch wel doorgaan. Ja.
1: En dat gaat langzaam maar zeker toch wat problemen opleveren. Al merk je dat thuis niet per se meteen. Maar ik denk ook aan de andere kant. We komen er nog genadig af, hè, als je de berichten hoort over Europa.
2: Ja. Nee, in Nederland valt het best wel mee. Hè. En geen grootschalige problemen. Behalve van wat algemene watertekorten en dalende rivierstanden. Hè, die wel impact hebben op het scheepvaartverkeer. En op beregening voor de boeren natuurlijk. Maar... geen grote natuurbranden gelukkig of andersoortige vervelende dingen.
1: Nee. Dus eigenlijk zou je je zomervakantie gewoon thuis kunnen blijven vieren en je portemonnee gevuld?
2: Ja, dat zou prima kunnen. Alleen ja, de meeste mensen die hebben toch al een half jaar tot een jaar geleden geboekt. En op die termijn weet je dat nooit, hè?
1: Nee, toen was het heel vervelend weer een half jaar geleden.
2: Maar voor mensen die een last minute willen, die kunnen prima in eigen land blijven.
1: Je zou haast vergeten, maar een paar maanden geleden zaten te zuchten onder een dik pak sneeuw.
2: Ja.
1: En als je eraan denkt, dan koelt het alweer lekker af, hè?
2: Ja.
1: Dus toch, misschien moeten we daar maar eens aan terugdenken dan. Ja, nee, ik ga niet vragen over een witte kerst. Mensen die op vakantie gaan in Europa, ik zei het dan heel klein beetje. Is het allemaal een beetje uit te houden?
2: Ligt er een beetje aan waar je zit. Zolang je in Scandinavië zit, daar is het wat wisselvalliger en wat koeler. Ook op de Britse eilanden, daar is het best aardig weer overigens. Maar de temperaturen wel iets lager, behalve in de omgeving van Londen. Ja, Centraal-Europa wordt wel erg warm de komende week, hoor. Temperaturen toch op wat grote schaal richting de 35 graden. Met eerst ook nog wat onweersbuien, met name in het weekend ook in het Alpengebied. Maar daarna wordt het ook daar volgende week stabieler onder de invloed van dat hoge drukgebied en wat naderbij komt. We zien op dit moment ook nog wat onweersbuien boven het zuiden van Frankrijk. Maar ja, met dat naderende hoog zullen ook die buien langzaam verdwijnen. Heet vooral in Spanje en Portugal komende week, denk ik. Maar ja, dat zijn de mensen daar op zich wel gewend. Mm-hmm. En iets minder heet in het zuidoosten van Europa, in Griekenland en dergelijke, Turkije. Daar is het wel warm, maar niet extreem heet. En Italië ook een beetje een scheiding tussen noord en zuid. In het noorden in de berggebieden toch wel kans op wat onweersbuien. Maar volgende week gaat het daar ook stabiliseren. Mm-hmm. Met vooral hoge temperaturen in de bekende gebieden. In Sicilië en ook Toscane, ja.
1: Wat is jouw favoriete vakantieweer?
2: Toch wel droog en veel zon. Ja. Het hoeft voor mij geen 35 plus te zijn, hoor. Maar als het gewoon een graad of 30 is met een windje erbij, dan vind ik dat wel heerlijk.
1: Jij gaat naar Zweden binnenkort.
2: Ik ga iets zuidelijker.
1: Oké. Okay. Wens ik je vast een fijne vakantie. Ja. Wat bedankt voor je bijdrage en bedankt voor het mooie weer. En voor nu een bijzonder prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Voor de mensen die lekker buiten willen zijn met dat mooie weer en ook nog een beetje wat willen opsteken van hun eigen omgeving, die kunnen komende zaterdag dan door Bonnes Noord gaan lopen. Is dat niet zo?
2: Nee, dat is niet
1: komen. Is dat hier?
2: Ja, inderdaad, maar het is vandaag zaterdag. Hè? Dus,
1: ja, maar het is toch nog niet 1 augustus?
2: Nee, 1 augustus, klopt precies.
1: Dus
2: nee,
1: dan,
2: sorry.
1: Wie van ons twee is er nou aan buis?
2: Ik.
1: We beginnen opnieuw. Aart van Dracht, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan wandelen door Bonnes Noord. Wat is daar nou toch voor leuks aan heel dat Bonnes Noord dan?
2: Oh, dat is de oudste uitbreiding eigenlijk. Dat is het oudste stukje van Bonnes wat er op dit moment nog is.
1: Ja, willen we daar rondlopen?
2: Jazeker.
1: Ja, goed. Nou, dan moeten we het daar eens even over gaan hebben.
2: Ja. Nee, dit is gewoon een stukje over de historie van Bonnes. En dan pak je het oudste gedeelte, vind ik het altijd het meest attractieve.
1: Ja.
2: Om er wat over te vertellen van hoe de mensen leefden en woonden en werkten. Want die drie kwamen daar bij elkaar.
1: Zeker, en dan gaat iedereen weer ontzettend zitten te schelden zoals dat altijd is in de Facebookgroepen en alles. Van ja, ze hadden die dijkhuizen niet moeten afbreken en de kantine van Boele is weg. En ja, die kan allemaal niet meer laten zien dan.
2: Jawel.
1: Oh,
2: dat kan ik wel laten zien, maar ik neem foto's mee.
1: Ja, maar goed, we hoeven niet voor te gaan wandelen. We willen natuurlijk alles zoveel mogelijk zien.
2: Ja, maar het is wel leuk om ter plekke te laten zien hoe het er ook uitgezien heeft.
1: Juist.
2: Ja, en, want anders, ja, vertel maar, hoeveel mensen weten nog aan te wijzen waar de kantine van Boeder stond?
1: Nou, dat zullen er misschien niet zoveel meer zijn.
2: Nee, dan wordt er steeds minder in ieder geval.
1: Ja, duidelijk. Dus, en er komt natuurlijk ook het verhaal wat er dan gebeurde en waarom het bijzonder was.
2: En dat komt er ook. En het is. Ik vind wel. Wat denk je dat nou de oudste wat te zien is in Bonnes? Wat is het alleroudste?
1: Het alleroudste. De grenspaal bij Rotterdam?
2: Precies, helemaal.
1: Dus heb ik hem goed?
2: 1746.
1: Is die al zo oud?
2: Ja, die is net zo oud als Huis ten Donk.
1: Oké. Okay.
2: Dat is volgens mij geen toeval.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Gaan we dat horen? Of dat een toeval is?
2: Er zijn dingen waar ik ook geen antwoord op weet natuurlijk. Hè.
1: Nee, oké. Okay. Maar goed, ik ben
2: nieuwsgierig en dan probeer ik het uit te zoeken. Maar niet altijd valt er een antwoord.
1: Nee, oké. Okay, maar ik ga een historische rondleiding met een gids die alles weet doen, toch?
2: Bijna. Op zijn minst bijna. Ik wil wel een voorbehoud erin hebben.
1: Nee, goed. Dan gaan we die slag om de arm houden. Hoe lang gaat de wandeling worden?
2: Nou, ik denk dat het 1,5-2 uur worden.
1: Dus je moet wel de stevige schoenen aan.
2: Ja, stevige schoenen. Ik heb er nog een klein verrassingje in gebouwd dat we nog ergens iets gaan bekijken. Binnen kunnen komen ergens. Dat heb ik de vorige wandeling ook gedaan en dat is me goed bevallen. Maar niet altijd. Op elke route heb ik iemand die dat weet en die dat leuk vindt om het iets open te stellen. Dus in dit geval is het weer een mogelijkheid.
1: Ja.
2: En die verklap ik natuurlijk niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Een tipje van de sluier vind ik wel leuk trouwens.
2: Ja, nou, wacht gewoon af en loop mee.
1: Wacht af en loop mee. Nou, goed. Is dat nou een wandeling waar iedereen aan mee kan doen of moeten we opgeven van tevoren?
2: Het is om 2 uur verzamelen bij het wijkvoorzieningencentrum ofwel de Noordhaven.
1: Mm-hmm.
2: Dus de wijkvoorzieningencentrum. Bonnes heet dat tegenwoordig. Nou, en je hoeft je niet aan te melden. En ik heb gemerkt dat mensen met aanmelden toch terughoudend zijn. Mm. Ik heb het in het centrum heb ik 2 wandelingen gedaan met aanmeldingen. Nou, er kwamen er rond de 10. En ik had de vorige maand had ik in Slikkeveer. En daar had ik de 30.
1: Juist.
2: En zonder aanmelding.
1: Zit dus in de verplichting, hè?
2: Ja, er zit geen verplichting in. En het is leuk als je denkt van, nou, ik heb lekker zin om mee te doen. Kom kijken. Doe mee.
1: Laten we even door Bonnes gaan vooruit lopen dan. Wat zijn de dingen die we zien in het oude Bonnes?
2: We beginnen gewoon bij de Noordhaven. We lopen dan langs de bibliotheek. Dat weten de mensen denk ik ook niet meer. Dat die bibliotheek, of de Visio is dat tegenwoordig.
1: Ja.
2: Maar die is ooit geschonken door Boele Bonnes. Toen die het Duizendse schip te water liet.
1: Oh.
2: En toen hebben ze 50.000 guldens geschonken aan de gemeente. Maar met de opdracht erbij, er moest de bibliotheek komen in Bonnes.
1: Ja.
2: En dat gebouwtje waar nu de Visio in zit, aan de Maastraat heet geloof ik daar.
1: Ja.
2: Ja, en daar, dat is er nog van over. En er stond vroeger een heel plaket, hing eraan, met dat de schenking was van Boele Bonnes.
1: Oh, bestaat dat nog, dat plakkaat?
2: Ik heb er een foto van.
1: Die gaan we zien natuurlijk. Maar het wordt hier van gezellig en dolle boel. Er is natuurlijk heel veel te doen geweest in Bonn. De scheepsbouw en al dat soort van zaken.
2: Ja, ja.
1: Daar zal vast over gaan.
2: Daar komt er over. De scheepsbouw gaat het over. Maar het is ook nog steeds een heel belangrijk voor de polders waar we in leveren. Want we leven in de polder in Ridderkerk, is de oud- en nieuwrijen waard. Uh-huh. Is eigenlijk, die wateren allemaal af. En dat is dus ongeveer de gemeente Ridderkerk. Behalve Rijsoord, wat een deel in de Zwijndrechtse Waard ligt. Uh-huh. Is alles waterd af via het gemaal in Bolnes. En dat is al sinds 1441 zo.
1: Eens kijken.
2: Dus...
1: En het heeft toch nog een paar keer nat gestaan. Maar dat zal niet aan het gemaal hebben gelegen, vermoed ik.
2: Buitendijks natuurlijk, hè. Want het is na 1441 volgens mij hebben het niet meer blank gestaan.
1: Nee?
2: Nee. Nee, dat is op zich ook al een leuk feit.
1: Dat is ook wel een mooi feit. Maar goed, dat hebben we dan nu al verklapt.
2: Ja.
1: Maar we nemen gewoon nog een keertje mee volgende week.
2: Maar we lopen dus langs de boezem.
1: Ja.
2: En waar de boezem vroeger was. En ik vertel wat de boezem is. Want dat weet natuurlijk ook niet iedereen meer. Want dat is al sinds 1880 bestaat die eigenlijk niet meer.
1: Uh-huh.
2: Maar dat is de plek waar nu de wijk Waterland in gekomen is. Die heet niet voor niks zo.
1: Juist, dat is daardoor gekomen. Daar wordt ook doorheen gelopen.
2: We lopen er langs.
1: Er langs, ja. Even zwaaien.
2: Voor de rest is het een prachtige woonwijk. Maar het is een historische wandeling. Historisch is er niet zoveel te zien.
1: Er staan nog een hoop oude huizen natuurlijk.
2: Nee, in Waterland niet.
1: Nee, Waterland niet, maar doe de rest van Bonn toch wel.
2: De rest, er zijn huizen vanaf 1910. Dat is de oudste wat ik nu op dit moment weet ongeveer. En er zijn ook monumenten. Officiële gemeentelijke monumenten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er komt een wandeling langs.
2: En er komt de wandeling langs, ja.
1: En komen er ook nog spannende verhalen over wie er vroeger woonde en wat er allemaal gebeurde? Of is dat te enthousiast?
2: Nou, dat komt er. Ik heb nog verhalen dat er vroeger een buitenplaats gestaan heeft. Maar die is al in 1796 afgebroken. Maar er heeft een soort Huis ten Donk gestaan.
1: Ah. Dat krijgen we allemaal te horen.
2: En die heette Waterrijk. En er werd ook wel Bonnes genoemd. Ik kan ongeveer de plek aanwijzen. Ik weet het niet precies. Maar
1: en zijn daar nog oude tekeningen van die we kunnen zien?
2: Nee,
1: dat niet.
2: Ook dat niet.
1: Dat is wel jammer.
2: Dat is wel jammer, ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, we krijgen van alles te zien. Ik denk van, nou ja, pak je kans.
2: Ja, nee, maar je zult vooral veel horen. En je kunt er ook je fantasie bij op loslaten natuurlijk. Hè. Maar die buitenplaats, die was zo lang. Die ging een strook achteruit vanaf de dijk. Tot aan waar nu de Ridderster is.
1: Dat is een end?
2: De Hoge Weg.
1: Ja.
2: Heette dat toen.
1: Ja.
2: Daar is de Ridderster overheen gelegd.
1: Ja, duidelijk. Oké. Okay, dus, maar goed, zover gaat de wandeling dan weer niet.
2: Nee, zo gaat hij niet. Nee, want we pakken een stukje over het voormalige trein van Boelen lopen we heen.
1: Mm-hmm.
2: En we pakken het oudste gedeelte ongeveer. En tot de meest zuidelijke. Dat is eigenlijk het winkelcentrum van Bonnes. Het is het meest zuidelijke. En daarna is het pas na de jaren 70 gekomen.
1: Ik hoor wat over het oude terrein van Boelen. En daar was vroeger natuurlijk ook dan die pier en alles.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn ook alleen nog verhalen.
2: Ja, dus jammer dat we dat niet meer aan kunnen wijzen eigenlijk.
1: Nee.
2: Hè? Want dat vond ik, het was wel vrij recent. Want die pier, die was van 1983 en 4 jaar later ging Boelen failliet.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze hebben hem nauwelijks kunnen gebruiken. Er zat een droogdok om daarin varen. En, maar die moest afgebroken worden, want de hoge flatgebouwen die gingen aan de wandel en er moest een steunberm komen.
1: Ja,
2: okay. Ja. En toen Rijkswaterstaat wel compensatie en toen moest de pier weg. Dat was iets wat voor hun toch al een sta in de weg was. En die hebben gedacht, nou, dat eisen we dat die pier weggaat.
1: Ja, geregeld is dat.
2: Ja. Maar er komt ooit nog eens een keer, ik denk volgend jaar, een nieuw logo van Boelen komt op het restantje van die pier te staan. Daar is de gemeente mee bezig.
1: We zijn heel erg benieuwd. Dit en nog meer spannende zaken volgende week zaterdagmiddag vanaf 2:00 in Bonnes.
2: Ja.
1: Het wijkvoorzieningencentrum kan gewoon meelopen als je zin hebt. Zonder toestanden, dus dat is geregeld. Aart van Dracht die verzorgt dan de rondwandeling en die heeft de mooiste verhalen erbij. We hebben nou een voorproefje gehad, maar ik heb het idee dat we nog lang niet alles hebben gehad. Maar goed, dus volgende week pas. Ga je vanavond nog wat leuks doen?
2: Ja, ik heb vanmiddag ook nog een leuke rondleiding. Die is in Huis ten Donk. En ik heb toevallig net nog even gekeken. Er zijn nog 4 plekjes beschikbaar om in het huis een rondleiding te doen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Mm-hmm. Want normaal, ja, het ziet eruit als een museum als je binnenkomt. Maar mm-hmm. het is niet toegankelijk, want de mensen wonen er gewoon.
1: Ja.
2: Je woont in een museum daar. Nou, en als buitenstaande hebben we kans om via een ticketje te kopen, gewoon een kaartje kopen in dit bijzondere pand kijkje te nemen. En er zijn 4 plekjes nog. En anders moet je maanden wachten, want de komende maanden zijn alweer uitverkocht.
1: Ja, dus pak je kans ook daarbij. Voor vanavond, zie je het hele huis ten Donk? Kom je overal?
2: De rondleiding die gaat voor de publieke kamer. Van ze laten hun slaapkamer richten.
1: Nee, dat begrijp ik. Nou ja, goed. Maar heb je nog een paar verdiepingen waarvan alles is?
2: Ja, je komt over 2 verdiepingen. De grote ontvangstzaal. We beginnen gewoon bij de eetzaal. En die is helemaal ingericht nog eens zoals die in 1770 was.
1: Wauw.
2: En daar word je ontvangen met een kopje koffie en een appelgebakje. En als je voor degene die meedoet, dan babbelen we rustig met de mensen. Kunnen alle vragen gesteld worden enzovoort. Dit is een unieke rondleiding en die wordt heel veel tijd genomen. Anders, als je een normale rondleiding boekt, zoals met de ver en zo, is het zo'n 1,5 uur. Maar deze trekken we 2 uur uit.
1: Goedemorgen. En hoe laat begint dat?
2: Om 2 uur vanmiddag.
1: Oh, vanmiddag al?
2: Ja, vanmiddag om 2 uur. Maar je moet van tevoren wel boeken. Want anders dan krijgen we een toeloop en dat kunnen we niet aan. Er zijn nog 4 plekjes.
1: 4 plekjes, oké. Okay.
2: Dus de eerste, wie het eerst maalt.
1: Waar gaan we boeken?
2: Op huisterdonk.nl.
1: Oké. Okay.
2: En niet ontvangst te nemen, maar die andere. Dat is de buitenplaats Huis ten Donk.
1: Juist.
2: En daar kun je via Ticketview kun je nog een kaartje kopen.
1: Is dat duur eigenlijk?
2: Met gebak erbij en koffie 23,20 geloof ik.
1: Oké, okay, nou, geregeld. Nou, die staat erin, nog 4 mensen dus. En die moeten dus nu de computer even aanslingeren en het kaartje regelen. Aart van Dracht, bedankt voor de uitleg. Nou, misschien wel tot vanavond of volgende week. Een hele fijne wandeling, maar voor nu een vooral prettig weekend.

0: Queen and you are my best friend. Mijn beste vriend die zit binnen. Dat begrijp je niet dat hij met dit weer binnen gaan zitten. Maar het is echt waar. Hans Marijs die is op pad gegaan naar een klaverjas toernooi midden in juli. Hans, goedemorgen. Had je niet liever gewoon lekker buiten gezeten in het zonnetje?
1: Nou, ik sta op de rand van de deur die open staat. Dus ik zat net lekker buiten ook in het zonnetje. Maar de klaverjassen doe je binnen. En ik zit hier in een zaal van Wielstaten. De Keifoekstraat in Hendrik Ido Ambacht. En er is een hele zaal vol met klaverjassende mensen. Ik zat net te kijken naar een één tafel en degene die won alle slagen gewoon. Die griste alle kaarten weer van tafel en die won dus. Maar ja, het is echt heel druk. Alle tafels zijn bezet hier. Het is een gemêleerd gezelschap. Veel ouderen, maar ook een paar jongeren. En ja, het is prachtig om te zien, maar het is ook doodstil natuurlijk, omdat iedereen zich concentreert op de kaarten die hij heeft.
0: Nou ja, om eerlijk te zijn, Hans, ik vind het niet zo stil bij jou, hè?
1: Nee?
0: Ik hoor een hele hoop gekwel. Nou, dat...
1: Serieus?
0: Ja, serieus. Zeg Hans, jij zit in Wielstaten, zeg jij. Zijn ze gebruik aan het maken van alle zalen of zitten ze in één van de zalen nu?
1: Nee, het is één grote zaal. Één zaal, ja.
0: Die is allemaal vol met mensen.
1: De zaal is ook helemaal vol. Alle tafels zijn bezet.
0: Ja. Nou zijn ze net begonnen volgens mij. Weet je hoe lang dat ze klaverjassen daar nu?
1: Om 10 uur zijn ze begonnen. Dus het is nog maar net begonnen.
0: Doen ze nog een lunchpauze of zo tussendoor? Of gaat dat nou echt door?
1: Ja, 12 uur is het lunchpauze. Er zijn de uitzendingen over voorbij. Ik zit hier aan de tafel. Ik sta aan de tafel, moet ik zeggen, met de prijzen. Ja, een bolset, VVV-bonnen, een mannenkookboek.
2: Eén map potten groente set. Eén glazen. Een pasta set.
1: Dus er zijn ook geldprijzen te winnen. Dus,
0: Jammer dat we daar te laat voor zijn, hè? Want het is al begonnen nu. We hebben pech aan.
1: Ja, nou, ik ben heel slecht in klaverjas. Ik eindigde altijd onderaan, dan kreeg ik de troostprijs. Dus,
0: En doe je het dan ook om, Hans, voor de troostprijs?
1: Nou, niet meer. Nee. Ik heb al jarenlang niet meer geklaverjas.
0: Nou, misschien kunnen wij namens de radio eens een keer een clubje opzetten. En dat we ook een keer meedoen aan het toernooi. En dat we verslag doen van onszelf, lijkt het je wat?
1: Dat lijkt me wel leuk, ja.
0: Nou, dan gaan we dat eens een keertje afspreken. Zijn er zaken die nu gebeuren, Hans, waarvan je zegt van nou, dat moeten we echt kwijt?
1: Nee, ik sluit hierbij af en ik kom om 11:30 nog een keer terug.
0: Oké, ik ben benieuwd hoe dan de stand van zaken is. Misschien dat er dan al mensen aan te wijzen zijn waarvan je denkt van nou, die zou op het eind wel eens kunnen gaan winnen. Dat horen we graag straks van Jans, dankjewel. Wat er ook vandaag nog te doen is, dat is het zomercarnaval in Rotterdam. Het begint om 12 uur op de Blaak en dan is er een route van 5 kilometer dwars door het centrum van Rotterdam. Ja, daar gaan we natuurlijk niet heen, want we zitten hier bij de radio. Maar we kunnen er wel even over vertellen dat de Queens en de King die er zijn, die zullen de optocht dan gaan aanvoeren. En er zijn weer tientallen praalwagens te zien. En ze hebben de mooi weer natuurlijk. Hè? En onder dat mooie weer kunnen we dan gaan genieten van de carnavalstradities uit de Antillen, Kaapverdië, Suriname en Spanje. Dat is voor vanmiddag in Rotjeknooi.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Kijk even naar het nieuws wat bij ons in de buurt speelt. En dan kijken we daarvoor bij Atos Radio op de website. Dan zien we dat vlakbij de Keijvoekstraat, waar Hans Marijs nu is, heb je de Herman Jonker Kade. Maar die gaat weer terug naar zijn oude naam. Gaat weer de Lage Kade heten in Hendrik Ido Ambacht. Dat is besloten door het college van BMW. Dat heeft te maken met de onherroepelijke veroordeling van de voormalige burgemeester naar wie die straat vernoemd was. Uit Ridderkerk ook leuk nieuws hoor. Lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Bij de kinderboerderij De Dierenhof komen een paar workshops voor de jeugddierverzorging. Dat is nog eens een keertje leuk voor de jeugd en goed voor de dieren. Woensdag 12 en woensdag 19 augustus, dan is het zover. Een junior dierverzorging workshop. En dan leer je hoe dat werkt met het worstelen en voederen van dieren en nog veel meer. Klinkt dat leuk voor de kids en staat er niks anders op de agenda, dan is dat misschien zomaar een tip. En aanmelden en de gegevens, dat lees je allemaal terug bij de combinatie Ridderkerk.

0: Pas konden we in de polder van heer Jansdam genieten van een openluchtconcert. We gaan in september gaan we dat meemaken in Alblasserdam, op een concert op de Alblas. Maar het kan nog eerder, een klassiek concert op de Waal. Dat is eind augustus in Resort en dat bij de ondergaande zon. Is dat mooi of is dat mooi? We gaan erover praten met Peter Roos, want die organiseert de hele boel. Hallo Peter.
1: Goedemorgen Aad.
0: Leuk dat je even tijd hebt om te vertellen over het klassieke concert op de Waal. Het is volgens mij de derde keer.
1: Het is de vierde keer inmiddels.
0: Dat gaat wat snel.
1: Ja, ja, ja. Het gaat supersnel. Het is een prachtig evenement, denk ik. Ja,
0: ja op een bijzondere locatie. Ik noem net al een paar bijzondere locaties bij ons in de buurt natuurlijk waarop vergelijkbare concerten zijn. Wat maakt het klassieke concert?

0: Het op de Waal nu toch uniek?
1: Ja, de Waal vind ik toch zelf een van de mooiste binnenwateren van Nederland. We hebben een hele mooie locatie met de molen op de achtergrond, ondergaande zon. Wat meer vertellen over resort?
2: Nou ja, dat is op zich ook niet zo belangrijk, want we gaan gewoon naar de Waal en we gaan genieten van het concert, toch?
1: Ja, zeker. Ja, het bijzondere van het concert is wel dat wij doen het voor Ridderkerk en door Ridderkerk. En er zijn allerlei Ridderkerkse ondernemers aan verbonden in om het project mogelijk te maken. We werken met allemaal vrijwilligers. We doen het voor iedereen. We proberen zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dus jongeren, ouderen. Het moet zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen.
2: En dat gaat ook gebeuren. Toegankelijk klassiek concert, denk ik. Hè? Het wordt allemaal licht klassiek voor iedereen eigenlijk.
1: Voor iedereen, precies. Dit jaar mag Ars Musica, het orkest van Patrick van der Linden, die komt wederom het podium vullen. Zij met 40 man, dat is echt behoorlijk wat. En dit jaar worden ze zelf uitgebreid met Lise de Munk, een fluitist, en Joost Willemsen, een harpist. En uiteraard is Guus Bok er ook weer bij. Het wordt een vol podium dit jaar.
2: Ja, zeker. Wat gaat Guus Bok doen? Want ik zat te kijken eigenlijk bij het resortlied en daar zag ik zijn naam niet bij staan.
1: Bij het lied staat het componist en de maker vermeld.
2: Ja,
1: maar Guus Bok is onlosmakelijk verbonden met het reiswoordlied, uiteraard.
2: Ja, ik dacht ook al, zou hij ziek zijn?
1: Nee, zeker niet. Guus is er zeker bij. En ik zou bijna zeggen, zonder Guus geen klassiek op de Waal. Maar dat gaan we zien verder.
2: Ja. Vertel even hoe het evenement eruit ziet. De muzikanten die zitten op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend podium. Waar de muzikanten de muziek maken. En iedereen kan langs de oever van de Waalweg het concert zien. Het geluid wordt versterkt langs de oevers. En uiteraard kan je ook met een bootje op het water de boel bekijken. En we hebben ook nog voor de mensen die echt op de mooiste plekken willen zitten, nog tribuneplekken ter beschikking. Helaas moeten we daar wel een vergoeding voor vragen. En die kaartjes kan je kopen via klassiekopdewaal.nl.
2: Een vraag over de bootjes, want daar hoor ik nou over. Het is natuurlijk leuk om met je bootje daar ergens aan te komen liggen of op de Waal te blijven drijven. Mm-hmm. Voorheen waren er nogal wat huursloepen van de theetuin, maar daar was een brand verleden jaar. Hoe is dat voor dit jaar opgelost?
1: Nou, we hebben nog de verhuurders van de jachthaven, Waal, sloep heet ze, meen ik. Daar hebben we sloepjes weten te strikken. En we hebben iemand, een opkoper van de sloepjes van de theetuin, bereid gevonden om die alsnog aan ons te verhuren. Dus dit is allemaal netjes afgedekt.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Dan is natuurlijk de vraag bij dat hele klassieke concert. Wat zijn nu echt de oorappeltjes, zou je zeggen, want je moet luisteren. Wat is het mooiste wat we te horen gaan krijgen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Dat is natuurlijk ook een stukje smaak. Zoals ik al eerder zei, het resortlied hoort er gewoon bij. Dat is voor mij echt wel de afsluiter altijd. En verder is gewoon een heel gevarieerd aanbod van stukken die Patrick van der Linden heeft samengesteld.
2: En dan kunnen we gaan genieten op... Wanneer is het ook alweer?
1: 29 augustus op zaterdag vanaf 19:30.
2: S'avonds?
1: S'avonds, ja.
2: Ja, en mocht je op een tribune willen zitten, kan je een ticket kopen. De rest is gratis.
1: Yes.
2: En informatie en reserveren van tickets, waar gaan we dat doen?
1: Dat kan je op klassiekopdewaal.nl.
2: We gaan daarvan akte nemen en we zorgen voor goed weer, toch?
1: Hartstikke goed, ja. Zeker, absoluut.
2: Want het gaat om de ondergaande zon, hè? Als het regent is er geen ondergaande zon.
1: Ja, nou ook dan gaat de zon onder.
2: Dan zie je het niet.
1: En we hebben in de afgelopen jaren wel eens een buitje gehad en dat mocht de pret niet drukken.
2: Het gaat gewoon door in principe.
1: Het gaat gewoon door, ja. Het
2: gaat door in Ridderkerk Rijsoord op 29 augustus. Peter Roos, bedankt voor je uitleg en goede voorbereiding en graag tot eind augustus.
1: Dank je wel, bedankt voor de aandacht.
2: Zeker, een prettig weekend.
1: Jij ook, dag hoor.

muziek waar je toch vrolijk van gaat worden bij dit zomerse weer. En het gaat nog veel zomerser en beter worden. Geweldig allemaal. Mooi. Zeg, over zomers weer gesproken. Dat is ook misschien wel leuk voor de mensen bij Atos Radio. Al hebben ze er niet direct mee te maken. Maar over een paar weken dan is het weer een week lang Radio 3x2. De Radio Ridderkerk is dan een hele week lang overdag te gast bij de jeugdkaravaan. De kinderen uit Ridderkerk gaan op de fiets door de regio en komen ook door Ambacht en gaan naar het zwembad in Ambacht. Komen misschien ook nog wel de Zwijndrecht heen en ook de Alblasserwaard en nog meer plekken. Leuk misschien om dat tegen die tijd eens in de gaten te houden. Het wordt uitgezonden bij Radio Ridderkerk, niet bij Atos. Dat is op zich dan wel jammer, want dan weet je wat de jeugd bij je in de gemeente komt doen. Maar dat zijn dan de kleinigheidjes tussendoor. Heel erg bijzonder is ook dat we die zaterdag dan een aangepaste prettig weekend hebben. Maar dat is dan over een klein maandje pas. Maar dan hebben we het alvast verteld. Een bijzonder jeugdevenement waarin ze punten kunnen scoren. De kinderen met het fietsen, met het netjes fietsen versieren op de feestelijke zaterdag. En ze gaan in die zwembaden ook spelen doen. Verschillende soorten van spelen. En daarmee kunnen dan ook punten verdiend worden. Daar wordt allemaal dan verhaal van gedaan. En is zeker de moeite waard om dat eens een keertje op te zoeken op de radio. Het bijzondere is ook dat we dat al een jaar of 40 bijna doen als omroep. Dat is lang geleden. Daar was Remco nog niet bij, denk ik. Want die is jonger dan dat, onze technicus. We gaan straks eens even vertellen nog over Kelvin Wilson. Die is tekenaar in Ridderkerk. En die zit heel erg in de historie. En die heeft iets bijzonders uitgezocht. Dat verhaal komt nog aan. We hebben nog een paar hele leuke items straks na het nieuws. We kijken eventjes met een kopje koffie of een kopje thee met een koekje erbij. Hoe de vlag erbij hangt op het wereldtoernooi. En toneel. Dat is het woord. En daarna dan gaan we weer verder met prettig weekend. Nou, chaos genoeg. Graag tot zometeen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschrijden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen.
7: Ster in uw ruit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ja, dat is nog eens geweldig. The Golden Earring and Going to the Run. Dit is het tweede uur van Prettig Weekend. Het informatieve programma op de zaterdagochtend te beluisteren bij Radio Ridderkerk en Atos Radio. En vanmiddag hebben we ook nog een grenzeloos weekend. Dan gaan we heel de regio door de buurt heen. En dan gaan we onder andere naar de Kinderdijk. Dat is ook leuk. Maar dat is voor vanmiddag. Wat we nu gaan doen. We gaan op reis door de tijd. Naar heel lang geleden. De tijd dat Ridderkerk nog een stoomtram had gereden. Nou ja, eigenlijk reishoort, maar goed, die willen nooit bij Ridderkerk horen. Maar in dit geval wordt dat wel bij elkaar ingetrokken. Er was dus een tijd, niet zo lang geleden, dat in Ridderkerk zegt werd gewoon, wij willen geen tram. Maar dat was dan toch niet helemaal waar. Ridderkerk was een tijd ver vooruit. Dat kunnen we zien in een film van heel lang geleden. Kan dat dan allemaal? Bert Meerlaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De man van de drones, zeggen ze wel eens. Maar jij kan veel meer.
1: Ik doe mijn best.
0: Volgens mij zit je al een heel groot deel van je leven in de fotografie, in de ruime zin van het woord.
1: Ja, dat klopt helemaal. En daar heb ik veel gemak van gehad natuurlijk. Bij het digitaliseren van deze beelden ook. En ook het tot leven wekken van die beelden.
0: Ja.
1: En dat gaat tegenwoordig heel gemakkelijk met AI, zoals dat dan heet. Maar dat is ook niet nieuw. Mm-hmm. Want in 1654 deed Christiaan Huygens dat ook al met twee toverlantaarns.
0: Oh ja?
1: Jawel. Dat ging voortreffelijk. Maar ook kort erbij. We hebben hier ook een diaporama vereniging gehad in de kerk. Mm-hmm. 45 jaar geleden bouwden wij hier al zelf in de Dukdalf onze eerste diaporama klankkastjes. En daar konden we ook al beelden mee animeren. En dat deed ik dus eigenlijk 45 jaar geleden. Het ging nog niet zo mooi als nu, maar toen deden we dat al.
0: Jullie waren gewoon je tijd ver vooruit.
1: Absoluut.
0: Wat is dat voor een diatoverdoos waar je het over hebt?
1: Dat is een dia-stuurapparaat. Daar kon je dus vier dia-projectoren mee aansturen. Dat kon je dan zoomen, maar ook zelfs het laatst motorisch bewegen de beelden. Dus Dan kon je bijvoorbeeld een ballon, kon je zo van links naar rechts door het beeld voortbewegen. In de filmclub hadden we ook de blue screen, alle oude cowboyfilms van Bonanza en zo, die kwamen zo tot stand. Als jij Bonanza van een berg ziet afspringen, dan springt hij gewoon in het zwembad. Want dat ging voor een blauwe lucht. En dan monteerden ze dat via keyframes op een andere plek van de berg. Zo ging dat.
0: Ja, dat waren de foto- en filmtrucjes. We gaan nu een stapje verder. We gaan die hele oude foto's die van ontzettend lang geleden bestaan, tot leven wekken. Dat doe je dus met die kunstmatige intelligentie.
1: Voor een deel, maar ik heb ook heel veel handwerk daar aan toe moeten passen. Het zijn allemaal dia's, of eigenlijk oude foto's, oude zwart-wit negatieven vooral, van de Stichting Oude Ridderkerk, Museum Oude Ridderkerk. En ja, die waren niet allemaal perfect, dus ik moest sommige beelden echt helemaal eerst restaureren. Dus een stuk stoep tegelen en een stuk lucht erbij. Wat ontbrak. Er zat schimmel in, scheuren, dingen. Dus die moest ik eerst restaureren.
0: Mm-hmm. Is dat nog het ouderwetse handwerk
1: geweest? Dat is het ouderwetse handwerk geweest, maar dan digitaal.
0: Ja, oké. Okay. En dat doe je al met AI?
1: Nee, gewoon ouderwets met Photoshop. En daarna is het inkleuren is gedaan. Daar heb ik wel gebruik gemaakt van programmaatjes. Maar dan moet je toch ook wel weer nadenken van hoe wil ik dat dan hebben? Hè? En een bepaalde stijl. En die moet consistent zijn dat het hele filmpje hetzelfde gebeurt. Maar ik heb wel geprobeerd van het beeld zoveel mogelijk bij het oorspronkelijke beeld te blijven van de film. He, dus geen grappen erbij. He. Dus niet dat je ineens dingen gebeuren die niet echt waren. Ja. He, dus bijvoorbeeld zoals van Trump bijvoorbeeld allerlei dingen met Poetin samen allerlei dingen doen. Dat is dus niet gebeurd.
0: Nee. Je hebt een serieus echt filmpje gemaakt. Ja. Ik hoor je vertellen, want die hele oude negatieve en alles, dat was vast zwart-wit. Die heb je ingekleurd.
1: Die met die negatief is verder niks gebeurd. Ze zijn eigenlijk als basis gebruikt voor het beeld.
0: Ja. En die beelden zijn kleur gemaakt en toen ben je ze gaan laten bewegen.
1: Zijn ze kleur en toen heb ik ze, met prompts gaat dat, allerlei programma's. En dan kun je vertellen van nou, daar loopt een paard en dat paard moet vooruit gaan lopen. Maar ook niet meer dan dat. Dus het is heel basic en natuurlijk gebleven. Mm-hmm. Dus geen rare grappen. Zijn erin.
0: Maar je moet dus ook niet verwachten dat aan de hand van die hele stapel oude foto's die jij had, dat je een speelfilm hebt gemaakt.
1: Nee, het is een impressie van Ridderkerk tussen 1920 en 1950. En dat is het, een tijdreisje, mm-hmm. een sfeerimpressie van hoe het toen eigenlijk was.
0: Ja, en dat gaan we dan ergens bekijken, want je gaat het vast publiceren.
1: Die film die heb ik dus bij het museum gebracht. Hè? Museum Ridderkerk, Oudheidkamer zoals dat heet. En ik heb hem aan hun gegeven. Het zijn ook jullie beelden. Hè? En ik heb heel de film aan hun geschonken.
0: Ja.
1: Nou, ze hebben een prachtige mooie... monitor nu in de bouwmanzaal daarvoor neergezet. Uh-huh. En je kan daar zo naar binnen lopen. Dat is gratis zelfs. Uh-huh. En dan kun je daar de film bekijken. En bijvoorbeeld vanmiddag vanaf 1:30 kun je daar kijken. Gisteren draaide die ook al. Uh-huh. En de mensen vinden het zo leuk. Ze blijven gewoon zitten. Je moest ze bijna naar buiten sturen weer. Zo leuk vinden ze het. En dat is...
0: Maar
1: wel leuk.
0: Dat is toch gewoon leuk om alles van heel erg vroeger... om dat opeens te zien bewegen.
1: Ja. Nou, dus gisteren was er een mevrouw die had nog gewoond... daar in het huisje van Lamaremma. En die zegt, is mijn oude huis, daar heb ik nog gewoond.
0: Joh, dat is lang geleden.
1: Ja.
0: Dat is bijzonder. Dus die mensen die gaan ook mee terug in de tijd.
1: Die gaan echt terug in de tijd. En verder, is het zo, met de hinkstapsprong ga je zo door... je gaat met de pont mee, wat nou de fast ferry is natuurlijk. Je stapt op de tram in Rijshoord. Mm-hmm. Je ziet de molen draaien die vroeger nog aan de andere kant van de Waal stond. De oude ziekenhuisje van het Rode Kruis.
0: Op de Ringdijk.
1: Op de Ringdijk. Daar zie je nog de zusters heen en weer rennen met dingen.
0: Echt?
1: Een BB-oefening.
0: Mm-hmm.
1: Het heet nu het Koningsplein. Maar vroeger was dat natuurlijk het Raadhuisplein waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Dat soort dingen, dat zie je dan. Dan zie je daar de mensen, de sjouwen met brancards en dingen. Ik moet eerlijk zijn, ik vind het zelf nog steeds leuk om te kijken.
0: Kan ik me wel wat voorstellen. Nou heb je al gezegd, negatieven moeten schoongemaakt. Dat moet allemaal in orde gemaakt voordat je wat mee kan. Dan is op een gegeven moment het ruwe materiaal is okidoki. Maar dan ga je die film maken met die AI. Is dat een beetje te behappen?
1: Nou ja, dan moet je natuurlijk wel... ervaring is niet weg. Vandaar is dat ik ook gemak heb van het feit dat ik lid ben van filmclub Cine 67 in Zwijndrecht. Mm. Waar dat soort dingen ook behandeld worden. Ik moet ook zeggen, er waren ook dingen die ik daar gezien heb die ik absoluut nooit zou doen. We zijn een keer... hadden we bedacht om een... jurering voor te laten lezen door beroemdheden. Dat vond niemand eigenlijk... toen zijn we afgebrand.
0: Mm-hmm.
1: Dat vonden ze maar niks. Dat mensen iets anders gingen zeggen dan... dat je andere mensen iets liet zeggen wat ze niet zeiden.
0: Nee.
1: Maar dat was jaren geleden. Maar later zijn we ermee doorgegaan. En daar heb ik toch heel veel ideeën opgepikt. Van hoe het dan wel leuk zou kunnen zijn. En dat heb ik geleerd. Blijf zo dicht mogelijk bij de basis. Dat het verhaal historisch juist blijft.
0: Ja.
1: En vandaar ook dat Museum Ridderkerk heeft gezegd... van nou, dat accepteren wij wel. En we vinden dat zelfs leuk. En we gaan dat op de website zetten. Maar het echte oude gevoel moet je natuurlijk in de singelkerk... de kerksingel, in de school ervaren.
0: Ja.
1: Want dan heb je echt het gevoel van... van vroeger heb je te pakken. Hè? Er is een balie en die mensen die vertellen je dan nog allerlei dingen. Gewoon leuk om daar te zijn. En op zo'n heel groot scherm, je zit er echt helemaal in. Je loopt gewoon echt over de Lagendijk, of hoe dat ook heette. Want de Ringdijk heette vroeger de Enigendijk. Waarom dat zo is, dat weet ik niet. Volgens mij heb je ook de Lagendijk. Maar het heette de Enigendijk. En de Molendijk had je misschien ook nog wel. Maar je loopt daar dus echt weer overheen. Hè? Je ziet daar die mensen. En het aardige is, als je nou een foto wil maken, nou, dan niemand vindt het wat. Maar vroeger liep heel het dorp liep uit met mensen. Want ja, er stond een fotograaf. En iedereen die trok zijn nieuwe klompen aan. En die rende naar het dorp. Want ja, die fotograaf, daar moest je toch wel even bij zijn. Dus constant liep daar 50, 60 man over die dijk. En die ging daar helemaal keurig in de houding staan voor die fotograaf. Mm-hmm. Nou, komt er nog maar eens om. Je mag wel blij zijn als je geen klomp naar je hoofd krijgt.
0: Dat zijn de mooie verhalen van toen en nu, Bert. Mooi om te horen. Ook om te horen hoe vooruitstrevend Ridderkerk dan schijnbaar toen geweest moet zijn. En dat kunnen we zien in jouw film. Wat is je volgende project?
1: Daar ben ik al volop mee bezig. Mm-hmm. Dat mag ik eigenlijk niet verklappen, maar vooruit. Ik zal het dan vertellen.
0: Je bent er nou toch.
1: Ik ben er toch. Ik heb het goede pak te verhaal. dat heet Vliegwerk. Ridderkerk vroeger en nu. Ik heb een fotocollectie gemaakt van 35 foto's. En dan ben ik op luchtfoto's. Mm-hmm. Dat is het bijzondere. En die luchtfoto's ben ik op exact hetzelfde plekje gaan vliegen als vroeger. Ja. Dat was een hele uitzoekerij. Sommige dingen lijken voor geen meter meer op wat het voorheen was. Dus ik heb echt met Google Maps en Google Earth moeten kijken en draaien. En zoeken hoe dat dan ook ongeveer was. Maar ik heb exact hetzelfde plekje heb ik zo. Heel Ridderkerk zo, voor zover ik er de luchtfoto's van had, heb ik in beeld gebracht. En dat is dus een fotocollectie geworden. En ik ben nu bezig om daar ook een soort van filmpje van te maken. En dat heet Vliegwerk Ridderkerk vroeger en nu.
0: Daar gaan we op wachten. Tegen die tijd kom je het ongetwijfeld vertellen als het zover is.
1: Ik kan niet wachten.
0: Is er één vraag die ik echt moet stellen aan jou? Je gaat al een paar dagen mee, Bert, ook in de fotografie. Heb je in het oude materiaal wat er gaat komen en waar we het over hebben gehad van het filmpje van Ridderkerk toen en nu, materiaal van jezelf nog teruggevonden?
1: Ja, veel luchtfoto's, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, van Boelen. Van Boelen.
0: Ja.
1: Van Boelen hebben wij een tentoonstelling gehad in rond 1990. Toen is de staatssecretaris hier geweest, want er gingen 1008 man, werd er ontslagen. En toen hebben wij een tentoonstelling verzorgd voor de gemeente. Op verzoek van de gemeente ook om de staatssecretaris te laten zien van hoe het met Ridderkerk gesteld was met al die lege werven. Toen zijn we een aantal mensen zijn we hier over de Ringdijk gegaan en hebben al die lege werven gefotografeerd. En daar hebben we een tentoonstelling van gemaakt. Die heeft ook in de oudheidskamer gestaan. En daar zijn nog beelden van.
0: Mm-hmm.
1: En die heb ik in ieder geval zelf ook bewaard.
0: Dus je komt straks gewoon je eigen materiaal tegen?
1: Als je me lang genoeg wacht.
0: Ja, hè? We gaan erop wachten. Hartstikke bijzonder. Ga je vanmiddag nog vliegen met de drone?
1: Dat heb ik gisteren gedaan.
0: Gisteren al? Oké, okay, maar het is vandaag mooi weer.
1: De waterkant heb ik gedaan. De Noord en Lek. Hij staat al op YouTube.
0: Ik denk dat je moet gaan vliegen boven de Donkse velden. Want ze zijn het ontzettend aan het kaal maaien. Alle bomen gaan eruit.
1: Ja, maar rampenfilms, er zijn weer andere mensen.
0: Ja, rampenfilms, dat heet gewoon opknappen van een natuurgebied. Dus vooruit maar.
1: Probeer.
0: Bert, het was geweldig. Ik hoop je graag weer over een poosje te zien voor je nieuwe project.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En ik zou zeggen, mensen, op naar de oudheidkamer.
0: Zeker. Zoek even op wanneer die open is en ga die film bekijken. Met alles van vroeger en met AI gaan al die foto's opeens bewegen. Het lijkt wel Harry Potter. Geweldig. Dankjewel voor je komst. Prettig weekend.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Het gaat niet goed in Venezuela. Er is hulp nodig en daarom wordt er voor hulp gezorgd. Ridderkerk wordt dit weekend het landelijk logistiek knooppunt voor die hulp aan Venezuela. De hulpgoederen uit 15 inzamelpunten zullen worden geregistreerd, gesorteerd, herverpakt en gepalletiseerd, zoals dat mooi heet, in Ridderkerk. Dus ergens aan de Nikkelstraat. We hebben Ron in het hout daar naartoe gestuurd om te kijken hoe het gaat met de inzameling. Goedemorgen, Ron.
2: Nou, goedemorgen Raad. Ja, ik ben inderdaad afgezakt naar de Nikkelstraat. Nou, iedereen kent de Nikkelstraat wel in Ridderkerk. En ik zit hier naast de jonge dame Iberies. Hartstikke mooie voornaam, sowieso. Venezuela, het is een beetje een vergeten ramp, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is een vergeten land op dit moment. Maar de catastrofe is enorm daar. We zitten ongeveer met 1,5 miljoen mensen die op dit moment in nood zitten. Sowieso zijn er meer dan 7,5 miljoen mensen geraakt door dit catastrofe.
2: Ja, en dan komt er een punt dat je zegt van ja, maar ik moet wat doen. Want je had het er net over. Het was een soort van collectieve rouw binnen de binnen de gemeenschap hier in Nederland, zeg maar. Ja, hoe kom je daar dan uit?
3: Het rouwproces was omdat we hadden overal vrienden en kennissen. Op zich is iedereen hiermee getroffen. Het is zo dat er niet eens de 1/4 van wat er op de nieuws is in Nederland binnengekomen is wat er daar speelt. Venezuela was al in een humanitaire crisis en op dit moment is dit alleen maar bovenop gekomen. Dus het is alleen maar dat wij dachten binnen onze organisatie, Viva Venezuela, we moeten iets doen. We moeten in actie komen.
2: Ja, we moeten in actie komen. Hoe ga je dat aanpakken? Want het is natuurlijk een gigantisch groot land ook. En er is gigantisch veel hulp nodig. Dus hoe pak je dat nou aan?
3: Dat pak je kleinschalig aan. Ik was toevallig had ik eerst zelf ervaring in jaar 99, toen de ramp van La Guaira is gebeurd. Toen had ik er zelf ervaring mee. Maar dit keer heb ik het anders aangepakt. We hebben gezegd, nou, dit keer nemen we gewoon mee wat echt nodig is. En dat zijn persoonlijke hygiënes, eten in landbouwbare eten. Ook hygiënische producten. Dus alles wat je lang mee kan gaan in een vracht. En zo pak je het aan. Dus dan, en de rest pak je onze eigen gemeenschap een oproep doen. En dan gingen wij gelijk allemaal organiseren. We zijn op dit moment ongeveer 50 vrijwilligers die aan het werk zijn.
2: Nou kom je zelf uit Tilburg. Hoe ga je dat logistiek aanpakken? Want dat is natuurlijk best wel even een ding. Want er zijn 15 grote punten in inzamelpunten en dat komt dus allemaal hier naartoe. Waarom Ridderkerk?
3: We hebben gekozen voor Ridderkerk omdat het dichterbij van Rotterdam is. Gezien de benzinekosten en allerlei kosten, dan ben je dichterbij van Rotterdam. Mm-hmm. Toevallig had ik kunnen aankloppen bij Sinabon. Die hebben gezegd gelijk van nee, we doen het. We willen heel graag helpen. Mm-hmm. En die hebben ze nu een loodsruimte voor ons apart gezet. Mm-hmm. Dat we kunnen daar alle inzamelen materialen verzamelen weer inpakken.
2: Ja, want alles van die 15 punten, dat komt dit weekend hier naar Ridderkerk. En dan gaan jullie het weer helemaal uitsorteren, toch?
3: We gaan helemaal uitsorteren, weer inpakken in dozen, in pallets opzetten. En dan kijken we hoeveel hebben we tot nu toe gecollecteerd. Maar we vragen en doen we een oproep om nog steeds deze weekend aan alle bewoners van Ridderkerk om hier naartoe te brengen. Alle spullen die jullie hebben van haalbare lang goed verpakt met een THT van ongeveer minimaal 6 maanden. Want dan moeten spullen daar naartoe komen. En vrachtwagen tegenwoordig zijn best streng. Dus zodra je ze zien, iets staat boven buiten de THT, dan mogen we dat niet invoeren in het land. Dus vandaar dat we vragen dat kijk naar de THT als je iets hier naartoe brengt. Maar Venezuela heeft het enorm. Ik weet dat er heel veel landen op dit moment met grote problemen zitten. Maar geloof me, dit wat je hebt, wat we zien daar, is enorm, enorm, enorm groot.
2: Ja, dat klopt. Nou, had je, zei je het net zelf al, want het komt van die 15 plaatsen af. Maar het vlieren mogen dus ook gewoon komen brengen.
3: Precies. Deze zaterdag zijn we hier van 10 tot 5. Dus jullie zijn allemaal welkom bij ons om ruimhartig te komen doneren.
2: Dus. Ja, en kijk, we hebben het er al eens uit over gehad. Het is altijd heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Maar volgens mij heb jij daar echt geen probleem mee gehad.
3: Nee, iedereen weet, hoe groot de impact is op dit moment in het land. En we weten dat dit niet de eerste keer zal zijn dat wij deze actie moeten gaan doen. Dus we gaan kijken van hoe gaan we dan helpen de komende maanden. Maar de impact in het land is zo groot dat wij weten dat we moeten de komende maanden allemaal ruimhartig zijn en hier naartoe komen om te helpen.
2: Ja, want het is inderdaad wel nodig, want ja, het is ook niet echt dat je zegt een rijk welvarend land, hè?
3: Het is heel dubbel, want Venezuela natuurlijk is heel rijk, maar helaas door het regime die wij hebben, hebben ze alles kapot gemaakt. En nu is het weer herbouwen en kijken van hoe gaan we daarmee om. En hopelijk dat de komende maanden toch wel zo'n transitie komt van naar een democratie. We zullen het zien, het is geen garantie. Heel moeilijk alles, want in het midden van dit ramp, ja, er is alleen maar grote behoefte aan basisvoorzieningen.
2: Ja, want dat is denk ik wel het belangrijkste. Je had het over houdbare producten. Wat is er nog meer nodig?
3: Vooral echte medicijnen zijn er nodig. En concreet pasta, blikken, kan de bonen in blikken, want in Venezuela eten ze heel veel bonen. En het kan rijst zijn, het kan ook, oh ja, heel belangrijk, ook voor de dieren. Eten voor de diertjes mogen ook hier gebracht worden, want de dieren mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Zijn hier ook een deel die hard getroffen zijn op dit moment.
2: Kortom, je hebt een heel druk weekend voor de boeg, maar goed, dat is het een beetje opgebouwd, hè, de komende maanden. Ja. Dan is dit weekend zeg maar een beetje de grote finale en daarna gewoon weer verder acties gaan houden, want het is voorlopig nog niet voorbij daar, hè?
3: Nee, het is voorlopig nog niet daar. We zullen zien hoe gaan we dan de bewustwording creëren binnen de Nederlandse gemeenschap om te laten zien dat het echt nodig daar is.
2: Ja, wat mensen vergeten dat toch wel eens. Dit is hetgeen wat ze dan noemen een vergeten ramp, hè? Maar ja, maar we kunnen ze niet vergeten, toch?
3: Hopelijk zullen we een grote campagne voeren van uitleggen van wat er echt aan de hand is. En ik snap dat er heel weinig nieuws is, omdat we hebben ook een regering die zorgt dat er weinig nieuws komt, dat er weinig verslaggevers daar binnen het land komen, dat er weinig wordt buiten naar wordt gebracht wat er echt daar speelt. Dat speelt alleen maar niet de ramp, er speelt ook een regime die daar ook zijn werk doet tegen de bevolking.
2: Ja, precies. Nou, dan kunnen we alleen maar zeggen van heel veel succes de komende dagen. Je weet in ieder geval wat er bij die 15 punten ongeveer vandaan komt. En dan is het alleen maar te hopen dat er nog mensen particulier hier naartoe komen. Gok je op één C-container of zeg je van nou, als er twee zijn vind ik het ook prima.
3: Als er twee zijn vind ik het ook prima, moet ik zeggen. Ja, zeker. Hopelijk wel.
2: Ja. Nou, je hoort het. Mocht je luisteren en je wil hier nog wat naartoe brengen op de Winkelstraat 26, daar kun je terecht. Dat er in ieder geval een goede zeecontainer gevuld kan worden. Dat het richting Venezuela kan.
1: Zo is het nu maar net, Ron. Veel ellende op de wereld en zo ook helaas in Venezuela is hulp nodig. En daarom op naar de Nikkelstraat 26 in Ridderkerk. Informatie op internet is ook te vinden trouwens op vivavenezuelafoundation.org. Wij gaan verder op reis, maar dan gaan we wat minder ver. We gaan terug naar Hendrik Ido Ambacht. We hoorden het een uur geleden al. Hans Marijs die is aanwezig bij het klaverjassen. Hij is slecht in het klaverjassen, maar hij kent de regels wel. En hij kan ons vast vertellen hoe de mensen daar qua niveau bezig zijn met het klaverjassen. Goedemorgen nog, Hans.
4: Goedemorgen. Ik zit hier net buiten met Remco van Helden, de grote man achter de KV Drechtsteden. Het is een heel groot succes volgens mij, dit klaverjastoernooi.
5: Ja, dat klopt. We staan 10 jaar. We hebben best wel heel veel lopen zoeken naar een locatie. Maar we hebben nu, zoals je ziet, een hele mooie locatie die bij de mensen goed in de smaak valt.
4: Ja. Alle tafels zijn ook bezet.
5: Ja, klopt. Ze kunnen nu maximaal 16 tafels hebben. Dus we kunnen er nog eentje bij hebben, maar dan zit het vol.
4: Ja, is er al een winnaar aan te wijzen?
5: Nee, we hebben nu 2 rondes pas gekaart. We moeten er nog 5. Onze toernooi bestaat uit 7 rondes. Van 10 tot 5 één keer in de maand. Dus nee, dat is nu nog niet te zeggen.
4: Ja, ik vind het een gemêleerd gezelschap. Ook veel dames. Dat valt me mee eigenlijk.
5: Ja, klopt. Dat is eigenlijk inderdaad van alles. Dus met de leeftijd is denk ik van ongeveer van de jaren 40 tot 80, geloof ik, 85 dus.
4: Ik zag nog een rollator er staan.
5: Ja, dat klopt, daarom zeg ik het. Ik ben dan 80, 85 zo.
4: Ja. Ja, tot hoe lang duurt dit toernooi?
5: Dit toernooi duurt tot ongeveer 5 uur meestal. En dan is met de prijzen te rekenen en het einde de tombola is dan al gedaan. Dus.
4: Ja, de prijzen die op de tafel staan, die zijn voor de tombola.
5: Ja, dat klopt. We hebben tombola-prijzen en de prijzen die mensen kunnen winnen voor klaverjassen, dat zijn de geldprijzen.
4: Ja. Volgend jaar zijn de data's al bekend. Maar bestaan jullie nu 10 jaar of volgend jaar?
5: Nee, we hebben dit jaar, de afgelopen februari, bestonden we 10 jaar. Dus dat is een beetje een feestjaartje ongeveer. En we hebben het in februari wel uitgebreid gevierd. Dus.
4: Ja, de avonden of de middagen en de dagen die gaan in de wielerstaten door ook.
5: Ja, zeker. We hebben goede samenwerking hier ook. En de data's voor besproken en die staan al vast voor 2027.
4: Ja, wat zijn de prijzen voor de winnaar?
5: Ja, dat varieert aan het aantal tafels die aanwezig zijn. Dus, maar gemiddeld gaan meestal uit van in ieder geval de dubbele inleg die mensen betalen als eerste prijs en dan zo afzakken. Dus het is heel wisselend aan het aantal deelnemers.
4: Ja. Wanneer is de volgende klaverjastoernooi?
5: Volgende toernooi is op zaterdag 22 augustus.
4: Dat is altijd de vierde van de maand, geloof ik, hè?
5: Ja, in principe wel. Alleen in mei niet en in december niet. In mei zit ik zit zelf bij de Roperen als vrijwilliger. Dus dan ben ik het Pinksterweekend weg, dus ik heb gewoon de Pinksterweekend vol. En december, ja, zitten we altijd met de kersten, dus meestal de tweede.
4: Oké, heel veel succes met dit klaverjastoernooi en we spreken je een andere keer weer.
5: Is goed, pas voor het interview en tot de volgende keer. Je bent altijd welkom.
4: Oké. Okay. Dit was Remco van Helden, de grote man achter het klaverjastoernooi. Ik ga even naar binnen. Ze zijn nog steeds heel veel bezig met klaverjassen. Ik wil ze niet storen. Ja, dat is niet leuk. Dus ik sluit hierbij af.
1: Dankjewel, Hans Marijs, vanaf de Keifhoekstraat in Hendrik in de Woonwacht. Er wordt daar geklaverjast. Dus vind je klaverjassen leuk of wil je ook een keertje bij het toernooi meedoen bij de Drechtsteden? Kijk dan eens op kvdrechtsteden.nl, dan ben je weer helemaal bij.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Er zit een heel mooi verhaal te lezen op rtvredekerk.nl. Dat gaat over Calvin Wilson. Hij is normaal gesproken tekenaar. Met landelijke bekendheid met zijn historische tekeningen. Zelfs vanuit de prehistorie weet hij de mooiste dingen uit te beelden. Hij heeft een boek geschreven. Dat gaat over het oorlogsverhaal van de kampzusjes. Kampzusjes, dat heeft dan te maken met de Tweede Wereldoorlog. De moeder bloed.

Site van RTV Ridderkerk. En dan weet je precies waar het over gaat. En het schrijven van het boek, dat wordt mogelijk gemaakt dankzij een crowdfundingactie. Misschien aardig om ook hier dan wat aandacht aan te gaan besteden.

0: Dus Moods & Mates for Walking zijn toch al op diverse manieren gecoverd en opnieuw uitgebracht. Zelfs door Megadeth 1985. Voor de mensen die het eens een keertje heel anders willen horen, verdiep je daar eens in. Interessant om oude klassiekers op een andere manier ook eens te horen. Het is belangrijk en we hebben het nodig in deze vergrijzende wereld. Kleinschalige dementiezorg die ook nog eens te betalen is voor iedereen. In Ridderkerk hebben we zo bijvoorbeeld de zorgvilla Tante Toos. Dat is iets heel bijzonders. Wanneer gaat dat open? Want het is er nog niet, maar ze zijn er hard mee bezig. Erik Harreman die gaat dat allemaal voor ons uitzoeken. Goedemorgen Erik.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik zit er aan tafel hier gezellig met twee Tante Tozen. Zullen we maar zeggen. Nee, dat is niet waar. Gweali Regina, als ik het helemaal goed zeg. Ja, dat dacht ik ook. En Rianda Toebe zit hier bij me. Jullie zijn van Tante Toos.
2: Ja. Goedemorgen, ik ben Gweali Regina. Zorgondernemer van Zorgvilla Tante Toos Mediceo.
1: Ja, en jij hebben?
3: Ja, ik ben Rianne. Ik ben een zorgondernemer van Zorgvilla Tante Toos Amaryllis.
1: Ja, er zijn twee verschillende zorgondernemingen die toch samen één locatie hebben gevonden. Gebeurt dat vaker?
2: Ja, we hebben nog een andere Tante Toos in Almoord. Die zijn ook ingebouwd met twee locaties.
1: Ja. Ja. Hoe komen jullie aan Tante Toos?
3: Dat hebben wij niet verzonnen, dat heeft de coöperatie verzonnen. Hans de oprichter, die, ja, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar die kwam vroeg bij een kroeg, die heette Tante Toos. Ja. Want ik had me nagevraagd van, heb jij een Tante Toos gehad? Nee hoor, ik kwam vroeger bij een kroeg, die heette Tante Toos. Dus Hans, sorry als ik verklikt heb.
1: Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Cafeetjes heb je, cafeetjes die heette mijn moeder. Ik noem maar zomaar een willekeurige, dat is heel erg leuk. Waar zit je? Ik ga even naar mijn moeder. Hè. Daar krijg je dat soort dingetjes van. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, want een belangrijke opening die aanstaande is.
2: Ja, we gaan 3 augustus officieel open. Dan verwachten we de eerste bewoners op 3 augustus. We hadden 17 juli wel een kijkdag. De burgemeester was ook hier geweest.

0: mensen uit de buurt zijn hier geweest. Dus ja, dat is hem.
1: Ja, dat is hem. Binnenkort gaan jullie ook lekker druk aan het klussen. Wat is de bedoeling? Wat is het concept? Wat kunnen de mensen hier verwachten?
2: Het concept is dat het sociale huurappartementen zijn. Nou, het sociale kunnen we af en toe wel een beetje weglaten, want ik ben achtergekomen dat de Ridderkerk soms wel iets meer te besteden heeft dan een beperkt budget. Dus mensen met indicatie 5, die verwelkomen wij graag hier naar een kennismakingsgesprek. En als er lang nog huurappartementen zijn dan, en het gesprek loopt leuk en verloopt goed, en we denken van ja, die past wel in ons Tante Toos. Dan gaan we daarmee verder.
1: Ja, nou dat klinkt het heel erg algemeen natuurlijk, hè, maar het is wel hele specifieke mensen die hier komen.
0: Ja, er zijn mensen met de doelgroep dementie. Die zeg maar die thuis niet meer kan zijn, maar zoek wel een huiselijke sfeer, persoonlijke aandacht. Dan zijn ze welkom hier bij Sofie de Tante Toos Ridderkerk.
1: Ja, dan moet je hier in heel veel zijn. Ja, waar zijn we?
2: Ja, we zijn in Ridderkerk boven de Hema, de oude bibliotheek. Hoe bijzonder is dat? Midden in het dorp, het centrum mag ik niet zeggen. We hebben een paar tik op de vingers gehad. Dus ja, dat is wel heel bijzonder. Je kan even lekker naar buiten met de bewoners. En de naasten kunnen even binnenlopen, de kennissen, de vrienden. Dus ze bewegen nog mee in de maatschappij. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder voor deze plek.
1: Ja, het is een mooie plek natuurlijk om te zijn. Hier zo met z'n allen, zeker voor die mensen. Want ik denk dat de bewoners die jullie gaan krijgen heel veel aanknopingspunten zien als op het moment dat ze buiten zijn.
0: Nou ja, dan kan we zijn wat Rianne net zei, we zijn in het dorp, in het centrum natuurlijk. Er zijn genoeg winkels, we kunnen met de mensen boodschappen doen, dagelijks boodschappen halen om te koken. Dat wordt hier dagelijks ook gekookt met de mensen. Het is wel bezigheden voor de mensen.
1: Ja, dat is denk ik ook belangrijk, hè? Want mensen die stil in een hoekje zitten te zitten, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Niet achter de geraniums. Dat gaat hier niet gebeuren. Misschien dat we straks wel geraniums hebben. Maar ze gaan er niet achter zitten. Hopelijk een beetje meer in beweging blijven ook.
1: Ja, als mensen hier aankomen, dat gesprek dat loopt vlot. En jullie zeggen van nou, u bent van harte welkom hier bij ons in Tante Toos. En dan? Ja, dan kom je hier aan, dan kom je hier binnen. Eigen spulletjes, leveren jullie de spulletjes?
2: Nee, eigen spulletjes, zo lekker eigen meubeltjes mee, een eigen behangetje erop of verven, sausen. Ja, het is een eigen inrichting, dat was wel hun prettig bij voelen. Wij doen niet aan instellingsmeubels. Nee, dat hebben we gelukkig niet hoeven te doen. Dat we als eigen sfeer, in hun eigen sfeer kunnen ze meenemen.
1: Ja, eigen sfeer meenemen als je dan in die appartementen bent. Ja, je zei wel koken met de mensen samen. In het appartement, wat kunnen mensen daar aantreffen wat jullie dan wel leveren?
0: Nee, in de appartementen kan de mensen niet koken. Dus het is gewoon een badkamer en een klein kitchenette waar mensen iets kan maken of pakken. Maar we eten wel gezamenlijk in de gezamenlijke ruimte. We hebben een mooie keuken. Dus daar kunnen we gezellig met de mensen eten, klaarmaken en koken en eten gezellig samen.
1: Ja, dan heb je natuurlijk altijd mensen van ik lust dit niet. En dan?
0: Nou, dan kijken we eerst naar de wens. Dus stel je voor een mevrouw eet stampot andijvie. Of we hebben altijd tweede keuze, dus het komt altijd goed. Komt altijd goed.
1: Ja, dat betreft wel. Ja, hoeveel mensen kunnen jullie hier kwijt?
2: Per locatie 19 bewoners, dus gezamenlijk is het 38 bewoners. Het mooie van deze locatie is ook dat er een doorloop is. Hè. Ze kunnen bij elkaar komen. Mijn bewoners kan bij Miliceo komen, Miliceo kan weer bij Amaryllis komen. We gaan niet zeggen van je mag niet bij de buren komen, want je hoort bij mij. Dat gaan we absoluut niet doen. En het is ook een vrije deur, er is geen gesloten deur hier. Dus dat is, we werken niet met een dwang achter de deur.
1: Nee, dat is het mooie van deze locatie. 38 mensen die hier kwijt kunnen. Dat klinkt heel veel.
2: Ja, maar zo groot is de bibliotheek, hè? Ja, het is heel groot geworden, het is echt heel mooi. En vergeet ook niet dat het dak eraf is, hè? We hebben een hele mooie gezamenlijke binnentuin. En een balkon boven de Hema. Het is echt een mens. Wij zijn zo super trots en super blij met deze mooie locatie. Ik denk dat een van de mooiere, vind ik persoonlijk, maar goed, het is ook ons kindje. Een van de mooiste locaties is die ik mee heb gemaakt in mijn 40 jaar als zorgmedewerker.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Is dat. Ja, even afronden. Dus stel, er zijn mensen die hebben belangstelling en zeggen van nou, ik wil misschien even komen kijken. Of misschien mezelf wel aanmelden voor een plekje. Waar moeten mensen terecht?
0: Mensen kunnen hier ook bij ons terecht, maar het is handig om een afspraak te maken. Ze kan even bij amarelizorvillatantetoos.nl een mailtje sturen. Ook bij midiseo@zorvillatantetoos.nl kan ze daar een mailtje sturen. En dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakinggesprek.
1: Ja, en dan komt de rest komt automatisch vanzelf wel. Ja, 38 mensen. Ik denk dat je daar heel veel begeleiding voor moet hebben. Heb je nog ruimte voor mensen die zeggen van ik wil meedoen?
2: Ja, zeker. We hebben een fantastisch zorgteam aangenomen. Ook gastvrouwen en huishoudelijke medewerkers. Maar we gaan natuurlijk gefaseerd de bewoners binnen laten komen. Ook de zorgmedewerkers komen gefaseerd binnen. Anders wordt het te chaotisch en te druk ook voor alles en iedereen. Om alles een beetje gestroomlijnd te krijgen. Maar uiteindelijk... Over enkele maanden hebben we zeker wel weer zorgmedewerkers nodig. Dus helpende, verzorgende IG'ers, meld je ook aan.
1: Ja, maar?
2: Amarillus@zorgvillatantetoos en midiseo@zorgvillatantetoos.
1: Ja, nu gaan jullie op 3 augustus gaan je open officieel. Is dat wordt dat een mooi feestje?
0: Nou, niet een feestje, want dat een kijkdag gaat. Maar die dag hou wel rustig. Het is geen feestje 3 augustus. De mensen wel komen wonen, de eerste bewoners. Dus die dag is geen feestje.
1: Nee, geen feestje, maar wel gewoon netjes een officiële opening, een officieel moment. Ja, er wordt nog volop geklust hier en daar. Zie je dingetjes die misschien nog net niet af zijn. Ja, nou, oké, dus dat doe ik. Ik word meteen gecorrigeerd waar ik bij zit. Het mooie is dat, hè. Geen officiële opening dus, maar het gaat wel open op 3 augustus. Ja, er wordt nog druk geklust, want daar ging het nou over. Ja, de eerste geraniums die moeten nog aankomen.
2: Nee hoor, daar staan allemaal planten hier. Dat is hartstikke leuk. We hebben de mantelzorgers en de naasten zijn druk bezig met klussen in de appartementen. De huiskamers die zien er gezellig en leuk uit. Dus uiteindelijk gaat het nog steeds nog gezelliger worden. Maar ik moet zeggen, van de beide huiskamers zien er al heel gezellig en huiselijk uit.
1: Dat is inderdaad zeker zo. Nou, u hebt al een paar keer gehoord waar je moet zijn als je een kijkje wil komen nemen. Even aanmelden via de website, even opzoeken. Dan komt het helemaal in orde. En ik moet zeggen, het is dat het natuurlijk allemaal nieuw is. En dan... Sorry, je fluistert, maar dat werkt natuurlijk niet.
2: Nee, dat werkt niet. Het is de website van ANF-coöperatie. En de e-mailadres is wat we al een paar keer benoemd hebben, Amarillus en Midiseo.
1: Ja, precies. Nou, dan is het maar weer helemaal duidelijk. Dank jullie wel dat we heel eventjes mochten komen kijken. Voor die mensen die belangstelling hebben, gewoon even opzoeken op de website of anders even contact opnemen. Dan komt het allemaal in orde. En er is nog plek voor zowel zorgmedewerkers als voor bewoners. Aad, ik zou zeggen vanaf hier terug naar jou.
3: Ja, ik heb nog één laatste vraag, Erik, eigenlijk. Wanneer komen de gordijnen en de tafelkleedjes?
1: De gordijnen en de tafelkleedjes, wanneer komen die, wordt er gevraagd.
0: De gordijnen van de bewoners of van...
1: Van hier.
0: Nou, ze zijn er al. Die zijn er al, dus het is helemaal niet ingericht. Alleen de bewoners, de kamers nog, de familie zijn mee bezig. Maar qua afdeling is het al klaar.
1: Het is klaar, Aad. Dus,
2: nee, mij nog niet.
1: De gordijnen.
2: Ja, op 10 augustus worden de gordijnen ingemeten.
1: Okay.
2: Ja.
1: Dan is het leuk als je twee verschillende afdelingen hebt die net elkaar een klein beetje kruisen. Dus de ene kant is al af en de andere kant komt nog. En die tafelkleedjes, die zijn niet nodig, want die tafeltjes zijn al mooi genoeg voor zichzelf, Aad.
3: Oké, dankjewel Erik. Nou, volgende week dan gaan we dat merken op 3 augustus. Bedankt voor je bijdrage. En dat is wel bijzonder, hè? Zo'n kleinschalige wonen voor mensen met dementie. En dan toch een soort van semi-zelfstandig. Heerlijk om te horen dat dat allemaal kan. In de oude bibliotheek in het centrum van Ridderkerk. Die mensen die gaan daar heel goed terechtkomen. Ik hoop dat wij ook allemaal goed terecht gaan komen, want het programma zit erop voor vandaag. We moeten afscheid gaan nemen, het is niet anders. Er is vanmiddag nog wel grenzeloos weekend op de radio, dat is ook leuk om te horen. En na 1 uur wordt daarin onder andere gesproken over de molens aan de Kinderdijk en nog meer. Luisteren dus. Dit programma wordt aanstaande maandag herhaald in de Ridderkerk alleen. Vanaf 7 uur des avonds kan het dan van begin tot eind lineair, zoals dat met een mooie woord heet, beluisterd worden. Geen zin erop te wachten of gewoon zeggen van, ik wil doorspoelen naar een bepaald onderwerp. Dat kan. Kijk even op atosrtv.nl of op rtvridderkerk.nl. En dan bij de radioprogrammering zoeken naar uitzending gemist. Prettig weekend en dan komt dat helemaal voor elkaar. websites die zijn ook leuk om sowieso natuurlijk het laatste nieuws bij ons nog eens een keertje terug te lezen. En nieuws over programma's, programmamakers en nog veel meer. Dit wordt al heel voorzichtig aan een van de laatste prettig weekenden die we maken uit de oude studio in Ridderkerk. Want het duurt nog wel een hele poos, meer dan een maand. Maar dat gaat altijd sneller dan je denkt, want de vakantie zit er nog tussen. En dan gaan we naar een nieuw gebouw verhuizen. Tegen die tijd gaan we dat allemaal wel vertellen. Wordt een mooi feestje en iedereen is nu al uitgenodigd. En de rest, dat vertellen we later. Dit programma werd vandaag gemaakt met dank aan Walter van Luik, Nico en Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Erik Harreman en Ron in het Hout. Techniek was in handen van Remco Veldhuizen, muziek Kees Flesch Junior. Redactie Hans Parijs, eindredactie Wally Harreman.
4: En 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
5: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
9: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
10: Het gemak van alle winkels onder 1 dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
11: Bakkerij Vos,
12: Slagerij Vreugdenheel,
13: Bloemist Fleur Fashion,
14: Haarmode Meijer,
15: Kruidvat,
16: Miss Beauty Fashion,
17: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
18: Eetcafé De Parel,
19: Lidl,
20: Libra
21: en Café Bonnes.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Dag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Starlight Souvenirs op deze zondagmiddag. Ik heb weer geprobeerd een lijstje samen te stellen met toch wel over het algemeen rustige muziek. En over het algemeen mag ik wel zeggen ook wel onbekende nummers die je weinig op de radio hoort. En dat probeer ik ook elke 14 dagen zo te houden. Uiteraard komen er ook wel nummers tevoorschijn die je al meer gehoord hebt als ik dit programma mag presenteren. Ik begon vandaag met een nummer wat ik echt nog nooit gedraaid heb. En dat was There Were Roses. Het stamt uit 2021 en het is van Mick Mullany. Hij laat zich assisteren door Liz Carroll. Het tweede nummer wat op mijn lijstje staat, dat kennen jullie zeker wel. Ik heb dat regelmatig gedraaid. Geschreven door Dimitri van Toren en gebracht door Lenny Coeur. Want er zijn geen wolven in het bos.

ben alleen mezelf niet. We horen natuurlijk allemaal wel dat dit Dimitri van Toorn was. En het leek me leuk om na de Lenny Coeur, want er zijn gewolven in het bos, dat door dezezelfde Dimitri van Toorn is geschreven, om een nummertje van hem erachteraan te zetten. Het is afkomstig van het album Tussen Hemel en Aarde uit 1968. En ik draaide de ballade van de kleinigheden. Ja, iedereen weet, tenminste iedereen, de meeste mensen weten ook wel dat ik nog een ander programma mag presenteren bij Radio Ridderkerk, namelijk het bluesprogramma Bluesy. En ik krijg er regelmatig cd's voor overgestuurd. Op die cd's dan ook dikwijls nummers die ik ook best wel leuk vind en geschikt vind voor dit programma Starlit Souvenirs. Ik kreeg zo gelegen onder laatste Spikprint 3 cd van Bywater Call uit Canada toegestuurd met als titel Broken Souvenirs. Daarvan ga ik draaien Klutter en ik hoop ook dat u toch wel een mooi nummertje vindt. En lekker rustig is het in ieder geval wel.

blijft een mooi nummer. En zeker toepasselijk ook wel, denk ik, in deze tijd. Marie Gauthier met War After the War. Sam Baker, zijn album The Waves kwam uit in het jaar 2004. En ik ga daar de titelsong van draaien, uiteraard. Draagt die titel dan ook Waves, Sam Baker.

zonder jou en dus voorkomstig van het album Bloesem van Herman van Ween. We hebben nog een Nederlander, maar dan geen Nederlandstalig. Het is Herman Brok junior. Hij was ooit mijn gast hier in de studio in het programma Bluesy. Hij heeft een album uitgebracht, al een tijd geleden. Het is trouwens een schitterend album om te zien. Met ja, wat rockabilly, eigenlijk allerlei soorten muziek. En er staat ook een nummer op dat ik dacht, dat kan ik hier wel bij draaien in het programma Starlight Souvenirs. Stranger, Herman Brok junior.

Aan het album Manifesto uit het jaar 2018 hoorde je Jimmy LaFerre met Lucky Man. En ja, schitterende muziek heeft deze man achtergelaten. Inmiddels ook al overleden. Don Williams, ook al overleden trouwens. Ja, heel veel mooie goede zangers zijn er ook niet meer. Maar er blijven nog gelukkig nog goede zangers over. Don Williams, hij is ook niet meer. Maar een nummer wat ik eigenlijk iedereen wel ken, denk ik. Wat ik ook veelvuldig gedraaid heb in dit programma. Starlight Souvenirs. Lay Down Beside Me.

Ja, dat was natuurlijk Emmylou Harris met Can You Hear Me Now. We gaan eruit met, ja, voor, speciaal voor een paar bepaalde mensen. We hebben nog een klein beetje tijd over. Met Dick van Altena, met het hele bekende nummertje. Ik hoef je titel niet te zeggen. Na het nieuws en de reclame, ja, gaan we gewoon verder met Radio Ridderkerk. Volgende week is de beurt voor Roelie Jong met haar sensatie, met haar eigen... eigen idee van dit programma. Ik ben er over 14 dagen weer met de Stalin Souvenir. Mijn naam is Dikke Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot Stalin Souvenirsdag. Dag.

0: zou.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er weer een lekkere uitzending van maken, zoals we dat elke week zeggen. Maar daar hoort altijd een lekker glas bier bij, dus laten we maar met ons bieradvies beginnen. Voor vandaag adviseren wij de nieuwe Duvel Triple Hop Crush. Triple Hop is al een speciale editie van Duvel. Maar er is nu een nieuwe editie van uitgekomen met de hopsoort Crush, de hopvariëteit Crush. Een hopsoort die veel tropische smaken geeft, van passievrucht, mango, perzik, noem maar op. En dat met een lekker 8,4% alcoholbier is wat lekker voor 's avonds laat en met een goed stukje jazz erbij. Voor vandaag hebben we het thema Big Bands, grote jazzorkesten. Dus ook een beetje terug in de tijd, maar ook nog wel wat modernere dingen. Dus weer eens heel wat anders, maar ook wel weer hartstikke leuk. We beginnen met de grote Quincy Jones, 2024 overleden. Maar hij heeft met zijn grote orkest prachtige muziek gemaakt, zoals Straight No Chaser.

Ja, lekker begin met de big band van Quincy Jones. En we gaan naar de big band, of eigenlijk het orkest was dat zo mooi heette, van Johnny Hodges. Een saxofonist die heel veel ook in de band, de big band van Duke Ellington heeft gespeeld. Maar hij had dus ook zijn eigen band en daar gaan we naar luisteren met You Need to Rock.

Een natuurlijke fade-out van Johnny Hodge met zijn orchestra, zoals dat zo mooi heet. Ja, als je het over jazzorkesten hebt, big bands, dan moeten we natuurlijk zeker even naar Glenn Miller terug, jaren 30 van de vorige eeuw. Ja, hij heeft heel veel grote hits gemaakt in die tijd rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Met name de Tweede Wereldoorlog. En een van de bekende nummers was Pennsylvania 65000. En dat klinkt natuurlijk als een beetje een hele rare titel. Maar dat was eigenlijk het telefoonnummer van een hotel in New York, waar je goede afspraakjes kon maken. Daar verwijst het naar. We gaan er naar luisteren, Glenn Miller.

Hotel Pennsylvania. In 2020 hebben ze de deuren moeten sluiten vanwege de COVID-crisis. Maar het was dus een gerenommeerd hotel in New York dat al in de jaren 30 bestond. En Glenn Miller heeft daar een mooi nummer over gemaakt in die tijd. Count Basie, als we het over grote big bands en jazzorkesten hebben, moeten we hem zeker ook draaien. En u kent allemaal het volgende nummer, 1 o'clock jump.

Heerlijke muziek. Count Basie met zijn orkest. En nu we toch bij de big bands zijn aanbeland, deze uitzending van Jazz Easy. Fijn dat u wel luistert trouwens. Moeten we zeker ook even naar Woody Herman toe. De Amerikaanse jazzklarinetist vooral. Maar hij speelde ook saxofoon, alt en sopraan. Hij zong ook. En hij had vooral een prachtige eigen big band. En daar gaan we naar luisteren met Woodchopper's Bowl.

Woody Herman was dat met zijn Woodchopper's Bowl. Dat is allemaal oude muziek die we tot nu toe gedraaid hebben. Maar het is ook wel grappig om even een stapje te maken naar deze tijd. En dan komen we bij Robin Adele Anderson met haar big band. Dat is de zangeres die bekend staat om het maken van hedendaagse liedjes in een oud big band jasje. Zoals ze dat ook heeft gedaan met een nummer van de thrash metal band Slayer. De kenners die zullen het misschien herkennen. En dat gaan we nu draaien. Raining Blood.

Ja, als je dit leuk vindt, dan moet je gewoon eens gaan zoeken op YouTube naar Robin Adele Anderson. Want daar staat heel veel op hedendaagse liedjes, allemaal in een big band jasje. Hartstikke leuk. Maar gaan we even terug in de tijd. 1911 werd hij geboren, Stan Kenton, Amerikaans jazzpianist, maar daarna ook een big band leider. In hoogtijdagen had hij 43 leden in zijn orkest. En hij maakte prachtige muziek zoals Stomping at the Savoy.

Stan Kenton met zijn orkest. En van deze echte oude stijl jazz gaan we even naar de Cubaanse jazz. Of de Afro-Cubaanse jazz, zoals dat zo mooi heet. En dan komen we uit bij Machito and His Orchestra. Ook wel genoemd Machito and His Afro-Cubans. Een invloedrijke Afro-Cubaanse band die ook in de jaren 40 al behoorlijk populair was. Alles draaide om bandleider Machito. En we gaan naar hun luisteren met het mooie nummer Cotillion Mambo.

Leuk, hè? Machito en his orchestra. Prachtige mambo-muziek. We gaan even wat minder terug in de tijd dan al die oude muziek die we bijna in dit programma hebben gedraaid. En dan komen we bij Roy Hargrove, die helaas veel te vroeg is overleden in 2018, toen hij nog maar 49 jaar was. Deze trompetist, die ook met prachtige big band speelde, waaronder ook zijn eigen band. Het klinkt allemaal iets moderner dan de oude stijl jazz die we hebben gehoord. Dus daar gaan we eens even lekker naar luisteren. Natural Wonders.

Roy Hargrove met orkest. En je hoort dat dat allemaal wat nieuwer is en wat hedendaagser. Omdat de geluidsopname natuurlijk ook een stuk mooier en beter klinkt. Maar ja, toch gaan we weer even terug in de tijd. Komen we bij Artie Shaw. 1910 geboren, 2004 naar het Rijk der Jazzhemelen verhuisd. Hij was een Amerikaanse jazzklarinetist, maar vooral ook componist en bandleider. Hij deed allerlei gekke dingen en speelde onder andere ook het nummer dat u allemaal kent, maar dan op een hele andere manier. I Get a Kick Out of You.

Leuk, deze uitvoering van It Had To Be You van Vince Cordiano en zijn Nighthawks. En natuurlijk ook Elvis Costello die dat liedje mocht zingen. We gaan naar Lionel Hampton met zijn orkest. Want Lionel Hampton is natuurlijk ook een grootheid als het gaat om de big bands en de grote jazzorkesten. En in zijn hele vroege orkest zat een bassist, Charles Mingus, die daarna is doorgebroken en zelf een hele grote is geworden. Maar op het volgende nummer, dat hij overigens zelf geschreven heeft, speelt Charles Mingus op de bas in het orkest van Lionel Hampton. En het heet dan ook niet voor niks Mingus Fingers.

Ja, we zitten in deze uitzending van Jazz and Easy heerlijk bij de big bands, de grote jazzorkesten. Vooral de oude orkesten uit de vorige eeuw. Maar we hebben ook een prachtige band uit Rotterdam en omstreken. Die in deze eeuw, of eigenlijk ook in de vorige eeuw, maar ook nog steeds in deze eeuw, prachtige big band muziek maakt. Ik heb het over de New Cool Collective. De band rond Benjamin Herman en Joost Kroon. Een geweldige band die al sinds 1993 bij elkaar is. We gaan naar ze luisteren met Big Mondays.

blijft het toch een heerlijke band. De New Cool Collective uit Rotterdam en omstreken. Zoals ik al zei, dat zeggen we er altijd graag bij. Daarmee zijn we bijna aan het eind van de uitzending. U hoort Jill Evans met zijn orkest al op de achtergrond. Een man die ook stamt uit 1912 en 1988 naar het Rijk der Jazzhemel is verhuisd. Maar hij wordt gezien als een vernieuwer van de Big Band Jazz. Nou ja, dat gaat u zo horen tot het eind van deze uitzending. Het was een uitzending vol Big Bands en jazzorkesten. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken zoals altijd Bob den Breijen voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 106.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, welkom bij dit vakantieprogramma, want we zijn er weer op de vrijdagavond. En natuurlijk met deze klanken, onder andere van Vangelis en het prachtige Desire gaan we ook weer eens een keertje draaien van prachtige muziek uit Zwitserland. En u mag raden wie. Mac Bowles hebben we daar ook tussen zitten. En Symphonic Arts, die regelmatig terugkeren bij ons. Ik zeg u, geniet mee. Sfeervol, gevoelig en elektronisch. Vanavond hier... In Straks als de nacht valt. En u maakt uw beelden daarbij.

over tijd gesproken. 50 jaar oud, dit pareltje van Vangelis. Uit de tijd dat hij net misschien uit Aphrodite's Child was gestapt. En met Demis Roussos natuurlijk als vocale klanken. En die deed hetzelfde. Geweldig dit nog steeds te horen. Vangelis vanavond in Straks als de nacht valt.

wij laten ze regelmatig terugkeren in de formatie uit Duitsland. Symphonic Arts, onthoud deze naam. Verder met Vangelis, de grootheid in de elektronische muziek, mijn mening zijt. Dit is prachtig, Theme from Missing.

Hallo, ik ben Kerani. Je luistert naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Hallo, ik...

er zijn er niet zoveel dames in de elektronische muziek, maar dit is er toch eentje van Mac Bowles. Dat is een zeer fraaie maand door Voices from the Ether.

Look Back As You're Leaving. Misschien dat u beelden maakt en die daar iets bij kunnen voorstellen, denk ik. Look Back As You're Leaving.

Ja, beste luisteraars, nog 4 minuten te gaan. Dan is het klokje van gehoorzaamheid alweer daar. Vanaf vanavond in weer een vakantieaflevering. Want het is 24 juli. Dan mag je nog een vakantieperiode noemen. Zeker volgende week ook nog. En dan zitten we daarna alweer in augustus. Ik zeg u tot dan. Wat weer klanken waarbij u uw eigen beelden kon maken. En dat is wel zeker geluk, denk ik. Ik zeg u tot dan. Tot nieuwe sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Straks, als de nacht valt.

0: Hallo, ik ben Kerani. Dit was
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want dat werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië. In Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

De Nacht van Ridderkerk, non-stop.

0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want dat werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: Zit die Cabral? Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs, die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af na 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.